0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon, het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden en de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
2: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
3: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk-in-de-Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
2: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
3: ja.
1: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer, onder meer door een grote blunder bij Irak.
4: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
1: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: for you all the time.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
3: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
2: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen. Zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
4: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
2: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water, en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.

En het is zo'n 3 minuten over de klok van 9. Dat betekent op donderdagochtend dat u weer live bij ons bent. In de studio weliswaar vanochtend bij brunch. Een hele goede morgen. Ik moet het vandaag in mijn eentje doen, want ik mis mijn rechterhand, mijn linkerhand. Ik mis eigenlijk alles, want collega Linda is een weekje weg. Dus zit ik hier in mijn eentje. Nou, toch niet helemaal in mijn eentje. Want ik heb een goede vriendin meegenomen. Hartstikke leuk, Bettine Quint. Welkom hier in de studio. Leuk dat je er vanochtend gewoon eens lekker bij bent. We maken er hopelijk een leuk feestje van Bettine. We gaan het vandaag zien. En voor thuis natuurlijk, heb de fles water bij de hand. Want het wordt warm vandaag, hoor. Summertime. Dat is het vandaag. Summertime. Om mee te beginnen, de Shakin' Spears. En Summertime.

Nou, ik denk dat we niet in een betere stemming zouden kunnen beginnen. Summertime, want dat wordt het vandaag. 9:06. Wat gaan we dit eerste uur allemaal doen? Ondanks dat Linda natuurlijk vandaag niet is, hebben we wel een ontzettend druk programma. Want we zitten nokkie vol, zo gezegd, tot 12:00. Om 9:15 hopen we contact te hebben met Willeke de Weert van de Hertenboerderij in Nijbroek. Want aanstaande zaterdag is het daar open. Dag. Om 9:30 hebben we Bertus Dokter. Een aantal weken geleden hadden we hem hier in de uitzending. En toen zegt hij, je moet me voor de 20e even bellen. Want dan hebben wij internationale skielerwedstrijden op die prachtige skielerbaan hier in Heerde. Nou, daar gaan we straks ook van alles over horen. En we gaan praten met Patrick Baars. Patrick is cameraman bij onze omroep. En is druk bezig met filmopname over... het Heerder volkslied. Nou, we zijn uiteraard weer reuze benieuwd. Maar eerst Bobby V. Hey.

The Night Has a Thousand Eyes. Ja, een prachtig oud succes van Bobby V alweer. Het is bijna 10 minuten over de klok van 9. We gaan zo contact zoeken met de hertenboerderij. Maar voor die tijd nog even een heerlijk zomersnummer. Want ja, dat was het in die tijd. Boney M hebben we het dan over met die leuke danser Bobby V, weet je nog? Nee, geen Bobby V, hij heette anders, maar Bobby V hebben we zojuist gedraaid. Wat maakt het uit? Het is donderdagochtend en het is nog vroeg. Dit zijn de Rivers of Babylon.

Symphonium hoort u en de Rivers of Babylon. Ik moet even nu iets terughalen. We moeten even wat improviseren, want we hadden, als het goed is, zouden we contact hebben met de hertenboerderij. Maar helaas hebben we daar een probleem even met de telefoonverbinding. Dus even kijken. Ik zit hier in mijn eentje, zei ik al even. Ja, Bettine zit erbij en die pakt al eventjes fijn de telefoon op. Maar ik ga het gewoon even proberen met onze volgende gast. Want die hebben we inmiddels al eventjes gebeld. Ja, Bettus, dokter. Bettus, ben je aan de lijn? Hallo, Bettus. Nee, daar hebben we ook geen verbinding mee. Die is verbroken. Dan gaan we gewoon opnieuw even een plaatje opzetten om in ieder geval alles even snel te kunnen overbruggen. Hier zijn de Beach Boys en Do It Again.

We halen de Beach Boys even weg met Do It Again. Want we hebben hem, als het goed is, nu wel aan de telefoon. Bertus Dokter, ben jij daar? Ik hoor niks. Wat is er aan de hand, jongens? Ik zie hier dat we iets op een telefoonlijn hebben die het even niet doet. Ik laat toch nog even de plaat doorlopen. Komen we zo bij u terug.

0: Zeer zeker. Het zij later in de uitzending, het zij op een ander moment nog een keer voor u helemaal gaan draaien. Maar we hebben even wat problemen met de telefoonlijnen, maar als het goed is, zijn ze nu opgelost. We hebben aan de telefoon Bertus, dokter. Bertus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kijk, nou ben je er, gelukkig maar. Bertus is van de skielenclub Heerde. En ja, daar staat het komend weekend natuurlijk weer van alles te gebeuren, Bertus. Hè? Want jij vroeg mij een paar weken geleden van, joh, neem dan weer even contact op, want dan gaat er weer iets bijzonders gebeuren. Nou, vertel.
1: Nou ja, dat klopt. We hadden in principe gepland om 3 dagen World Track Series te doen. Alleen door omstandigheden zijn die afgelast. Maar hebben we op het laatste moment toch nog een internationaal Heerde 850 toernooi in elkaar gezet. En dat gaat nu aanstaande zaterdag morgen om 10:00 van start. En daar zijn dikke honderd deelnemers vanuit meerdere landen weer te gast in Heerde.
0: Kijk aan, internationaal dus, Bertus.
1: Ja, dit is een internationaal toernooi. En deelnemers uit Colombia hebben gezien. Op de lijst stond India, stond nog op de lijst. België, Duitsland, Spanje, ja. Niet te vergeten. Italiaan, eigenlijk heel veel.
0: Gewoon vanuit de hele wereld zijn de deelnemers aanstaande zaterdag in Heerde.
1: Daar zijn niet alle deelnemers, want dat kunnen we ze niet bergen. Maar van elk land is wel, vanaf veel landen is wel wat terug te vinden. Ja, klopt.
0: Precies. En ik hoor jou zeggen in het kader van Heerde 850. Dus dit is een wedstrijd die er min of meer eigenlijk tussengevoegd is.
1: Deze is er gewoon ingevoegd en die is 5 weken geleden eigenlijk op de rol gekomen. Ja. En toen wouden we er een naam aan geven. Ik zei, het past dit jaar prima in Heerde 850. Dus we doen gewoon het Heerde 850. En dat spreekt wel weer aan. Want gelijk was de inschrijving ook begon vol te lopen.
0: Kijk.
1: Ondernemersverenigingen en andere sponsoren die direct daarop inhaakten en ons hielpen.
0: Die waren die waren gelijk bereid om jullie weer te ondersteunen. Over het algemeen hebben jullie daar eigenlijk niet zoveel problemen mee, hè? Vrijwilligers, sponsoren, die bieden zich bijna vanzelfsprekend aan, toch?
1: Ja, sponsoren tegenwoordig nog meer dan vrijwilligers. Vroeger was het andersom, moest je achter een sponsor aanleuren. Maar tegenwoordig moet je iets meer achter vrijwilligers aan. Waar je ziet dat je gewoon in 2 maanden tijd normaal gesproken alles vol hebt met vrijwilligers. Moet je nu echt wel tot een week of 3-4 voor die tijd nog een paar mensen bellen van, die positie die is nog niet bezet, die heb jij altijd, kun je niet. En dat merk je wel, dat daardoor dus het iets zwaarder wordt. Maar goed, voor dit toernooi wat zo snel uit de grond gekomen is, hebben we weer een overvloed aan vrijwilligers voor die zaterdag. Dus dat is gewoon geweldig.
0: Prachtig is dat weer, ja precies. Ja, je moet er wat meer moeite voor doen, begrijp ik, om in ieder geval mensen bereid te vinden om jullie die dag te ondersteunen.
1: Ik denk dat inherent is aan alle verenigingen die het organiseert. Ik zie het overal oproepen voor vrijwilligers. Het wordt er niet makkelijker op, laat ik het zo maar zeggen.
0: Nee,
1: voorlopig nog geen probleem.
0: Maar Bertus, dan 5 weken geleden zeg je, hebben we eigenlijk dat idee geopperd. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Moet dat dan aangemeld worden bij de overkoepelende bond? En hoe gaat dat dan vervolgens in zijn werk?
1: Ja, dan ga je kijken. Het weekend stond natuurlijk al vastgesteld internationaal voor ons.
0: Mm-hmm.
1: En hier is 5 weken geleden contact met de Wereldbond in Rome. Van de 3-daagse gaat niet door, maar we vliegen wel een internationaal toernooi in. Dus zet het even om. Hier heb je de gegevens. En hier is de flyer en hier is alles. Maak even bekend dat we dit gaan doen. En daar krijg je dan de volledige medewerking voor.
0: Als jullie uit Heerde dan bellen, dan ligt Rome in ieder geval gewoon, die is er dan ook gelijk klaar voor.
1: Je hebt als club vereniging in Heerde, voor zo'n klein dorp, je hebt eigenlijk goed nagaat wat je eigenlijk bent in werelddeel. Heb je gewoon een credits opgebouwd doordat je altijd een gigantisch mooi toernooi World Track hebt georganiseerd. Heel veel Europese kampioenschappen. In 2018 het wereldkampioenschap heeft de stempel gedrukt dat iedereen in Colombia Heerde kent, hoor, die met skiën te maken heeft.
0: Daar hebben jullie in ieder geval gewoon iets neergezet wat voor een dorp als Heerde bijna niet te doen was.
1: Misschien niet te doen. Wij vonden het wel te doen. Want we hadden 54 nationaliteiten 14 dagen lang hier in Heerde.
0: Dat is toch ook leuk?
1: Dus ja, dat,
0: Hè, als je zoiets op kunt zetten. Net zoals een paar weken geleden

0: het NK. Ik bedoel, daar is ook heel veel publiciteit omheen gekomen. Omdat het mooie wedstrijden zijn geweest. Maar vooral ook omdat het top georganiseerd wordt. En dat kun je dus aan jullie daar in Heerde wel overlaten. En dat is het lastige van zo'n evenement. Hey, hoe laat gaat het zaterdag allemaal beginnen, Bettes?
1: Nou, we gaan zaterdag beginnen om 10:00 met de 200 meter dual sprint. Dat is, er rijden twee rijders tegen elkaar en die gaan een tijd zetten. En de beste 8... die rijden later op de dag nog weer een finale. En dan praat je over de jeugd van 12 tot een jaar tot senioren, 40 jaar ongeveer.
0: Okay.
1: Wat aan de start staat. En dan is er 1000 meters. En dan is er nog een afsluitende puntenkoers voor elke afdeling, voor iedereen apart. Met ook voor iedere, groep apart prijzenpotverdeling. Dus het wordt gewoon... een hele mooie dag.
0: Het wordt weer een topdag op de skilebaan in Heerde. Hoe laat gaan jullie starten?
1: We starten om 10:00. En we hopen rond 4:30, 5:00 af te ronden.
0: Ja.
1: Gezien het weer, misschien dat we iets meer pauzes moeten nemen. Maar dan wordt het voor mij pas 6:00. Dat maakt ook niet uit. Maar voor 7:00, voordat voetbal begint... kan iedereen in de kantine of naar huis de wedstrijd volgen.
0: Ja, want dat was mijn volgende vraag natuurlijk, Bettes. De verwachting is dat het tropische temperaturen gaan worden. Het komend weekend, eigenlijk vandaag al. Maar hoe lossen jullie dat op? Want ja, dit zijn natuurlijk sporten die veel vragen van het menselijk lichaam. En dan bij dit soort temperaturen, dat is wel te doen?
1: Ja, weet je wat het is? Hij kijkt naar de Columbia, die traint het hele jaar door. En de baan die daar ligt, die ligt op dit soort temperaturen. Zuid-Europese landen trainen heel veel op dit tijdstip. Omdat ze weten dat er een wedstrijd op dit tijdstip is. Dus die passen zich behoorlijk goed aan. En verder is het aan ons om te zorgen dat niet alleen de vrijwilligers en de rijders, maar ook de vrijwilligers en de jury bijvoorbeeld, op tijd pauze krijgt om even bij te tanken. En veel water schenken, veel water schenken.
0: Ja, precies. Hey, en het is allemaal weer gratis toegankelijk?
1: Ja, door de sponsoren is het allemaal weer gratis toegankelijk. Dus tussen 10:00 en 5:00 is iedereen kan binnenlopen en genieten van een prachtige wedstrijd.
0: Bijzonder, Bettes, hoe jullie dat toch elke keer weer doen. Dus dit soort internationale grote wedstrijden te organiseren. En dan de toegang gratis te behouden. Wat is dat toch een prachtig initiatief. Bettes Dokter van de Skiele Club uit Heerde. Aanstaande zaterdag, dus 20 juli, internationale skielenwedstrijden op de skielenbaan in Heerde. Bettes, dank voor je bijdrage weer. En veel plezier, maar vooral succes komende zaterdag.
1: Ja, bedankt voor jullie belangstelling en tot ziens allemaal.
0: Groeten weer, dag.
1: Ja, dag.

Barry Ryan hoort u en Eloise. En daarmee werd het alweer 2 minuten over de klok van 9:30. We proberen contact te krijgen met de hertenboerderij. Maar we worden er eigenlijk steeds uitgegooid. Terwijl we eigenlijk zo nieuwsgierig zijn naar die open dag die zij aanstaande zaterdag hebben. Dus ik hoor dat er inmiddels contact is. Dat Bertine in ieder geval het telefoonnummer dan haar 06 wellicht zou kunnen noteren. Dus dan gaan we het gewoon zo direct nog een keer opnieuw proberen. Eerst dan nog even Billy Joel Royal en Hush.

0: Royal en Hush van heel wat jaren terug. We liggen een klein beetje achter op ons schema doordat we wat problemen hadden met de telefoonlijn. Maar hopelijk zijn ze nu opgelost. Wij hebben aan de telefoon Willeke de Weert van de Hertenboerderij Nijbroek. Goedemorgen Willeke.
1: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Fijn om je in ieder geval te horen. Welkom bij Brunch. Willeke, aanstaande zaterdag gaat het gebeuren, begrijp ik. Dan hebben jullie weer open dag op de hertenboerderij. Want dat doen jullie jaarlijks, toch?
1: Nee, we doen dat niet jaarlijks. We hebben een feestje te vieren omdat we 20 jaar camping hebben.
0: Kijk aan, aha. Dus jullie hebben ook nog een camping.
1: Ja, klopt. We hebben een veelzijdige boerderij.
0: En hoe is dat zo gekomen dan, dat de hertenboerderij bij de camping was? Of nou, tenminste, dat neem ik aan, als de camping er al 20 jaar is. Is de hertenboerderij er dan ook al 20 jaar? Of is dat na die tijd gebeurd?
1: Nee, de hertenboerderij is er al 25 jaar.
0: Kijk eens aan.
1: Vanaf 2001. En de camping zijn mijn ouders 5 jaar daarna begonnen.
0: Je merkt dat ik me niet goed ingelezen heb, hè?
1: Maakt niks uit.
0: Nee?
1: Vertel het graag.
0: Dat willen we ook altijd graag horen. Van hoe is dat dan ontstaan? Maar dus jullie hebben dan dit jaar voor het eerst open dag bij de hertenboerderij en op de camping. Omdat die camping 20 jaar bestaat en de hertenboerderij al 25 jaar. Nou zijn we natuurlijk erg geïnteresseerd in de hertenboerderij. Want waarom begin je met een hertenboerderij?
1: Ja, dat is inderdaad. Nou, mijn ouders hielden wel van een beetje apartigheid.
0: Ja.
1: En zo in 2001 was natuurlijk de MKZ in dit gebied voor veel mensen een belangrijk punt in hun leven. Yeah. Een keuzemoment soms.
0: Yeah.
1: En mijn ouders die hebben ervoor gekozen daarna ook voor herten te houden. Omdat herten hoef je niet elke dag te melken, hè? En ook geen 2 keer.
0: Nee, precies.
1: Dus ze redden zich behoorlijk zelf.
0: En ze wilden geen MKZ meer meemaken.
1: Nee, zoiets. Ja. Ja.
0: Kan ik me ook iets bij voorstellen.
1: Ja, hè?
0: Hey,
1: ja.
0: Maar en dat het zo'n ongekend succes werd, dat had niemand verwacht, neem ik aan.
1: Nee, dat klopt. En in combi zo met de recreatie wat wij doen. Want er zijn ook wel heel veel hertenboeren die dan duur geïnvesteerd hebben en die alweer weg zijn. Ja. Maar in combinatie met de hertenboerderij en duurzaamheid, wat tegenwoordig een hot item is, zijn wij er al 25 jaar en 20 jaar met de camping.
0: Ja, ja. En die camping die is het hele jaar door bezet of hebben jullie echt een seizoenscamping?
1: We hebben echt een seizoenscamping, okay. Van april tot en met oktober.
0: Ja, ja. Maar er is nog veel meer te doen, begrijp ik bij jullie, hè? Rondom de hertenboerderij.
1: Ja, klopt. We hebben naast de herten ook alpaca's, waar we dus ook wel wandelen mee doen. En we hebben kinderfeestjes organiseren wij. Zaalverhuur hebben we nog. Dus zo kunnen heel veel mensen genieten.
0: Ja. Kijk, het is in ieder geval een programma waar je je de hele dag in ieder geval prima mee kunt vermaken. Die hertenboerderij, Willeke, hoeveel herten hebben jullie lopen in de stal staan? Hoe moet ik dat zien? Want die lopen neem ik aan gewoon vrij rond, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, we hebben een roedel met de moederdieren, die nu op het moment wel wat kleiner is. Er zijn een stuk of 15. En we hebben nog wat jonge herten.
0: Oké. Maar over wat voor aantallen hebben we dan?
1: In totaal rond de 25 nu.
0: Oké. Ja. Dat valt reuze mee. Het is niet iets...
1: Mijn ouders zijn in 2001 ermee begonnen. En dus de herten zijn nu ongeveer 25 jaar. En de groep is niet heel erg veel verjongd. Dus dan als een hert 25 wordt, reken maar uit. Dan er zijn er heel veel van het begin die nu dus het loodje hebben gelegd.
0: Oké.
1: Maar niettemin genieten we nog van deze rest. Een hert heeft een hele bijzondere... Kijk, een koe is het hele jaar door hetzelfde. Je melkt hem en geeft af en toe een kalf.
0: Yeah.
1: Maar de herten hebben heel veel verschillende periodes, seizoenen in het jaar. Dat is wel heel mooi om te zien.
0: Oké. Maar het is niet dat jullie fokken met herten voor het vlees of...
1: Andere... Hebben we altijd gedaan. Ah. Dat klopt. Hebben we altijd gedaan.
0: Yeah.
1: Maar de overheid... die heeft ook wat te zeggen tegenwoordig over hertenboerderijen. Dus dan kom je weer op een keuzemoment.
0: Oké. En jullie zijn de hertenboerderij aan het afbouwen, begrijp ik dan?
1: Nou, niet aan het afbouwen. Maar op het moment weten we nog niet wat we in de toekomst verder gaan doen.
0: Oké.
1: Ja.
0: En oriënteren jullie je veel breder met een camping, maar met alpaca's wellicht, hoor ik van je. Dus,
1: ja, dat blijft een onderdeel. Dus de herten blijft een onderdeel en de alpaca's hebben we ook. En de camping die er is. En die, we hebben een boerderij die eigenlijk verschillende poten heeft waar die op kan staan.
0: Ja, duidelijk. Nou, wat risico spreiden is natuurlijk nooit verkeerd.
1: Precies.
0: Dus wat dat betreft. Hey, aanstaande zaterdag, open dag. Vanaf hoe laat tot hoe laat?
1: Nou, we hebben van 10 tot 5 uur de activiteiten georganiseerd. En we hebben ook wat eten wat er gekocht kan worden. Dat is dan tot en met 6 uur. En we hebben springkussens met alpaca wandelen. We hebben de boerenkar. Dat is echt iets speciaals van de boerderij hier.
0: Ja.
1: Kraampjes hebben erbij staan. Chanticor voor de gezelligheid. En iemand die met zijn paard komt om te laten zien hoe je kan rijden zonder zadel en toch het paard kan leiden.
0: Oké. Okay. Dat is een hartstikke leuk programma. En een groot scherm om 7 uur, neem ik aan.
1: Ja, zoiets, hè? Hoort er wel een beetje bij, toch? Samen met de campinggasten.
0: Ja, dat begrijp ik. Dus dat is wel hartstikke leuk. Dus dat betekent volop activiteiten aanstaande zaterdag. En je zegt vanaf 10 uur tot 1 uur of 5, 1 uur of 6. Dat is een beetje afhankelijk van de gezelligheid. Dat is natuurlijk de charme van Nijbroek, hè? Dat je op een gegeven moment gewoon zegt, nou, als het gezellig is, jongens, dan knopen we nog een uurtje aan vast, toch?
1: Ja, zeker weten. Ja, en de charme van het platteland is dat het ook al wordt een warme dag, we hebben hier vaak een windje.
0: Kijk, nou ja, dus reden te meer om zaterdag gewoon eens eventjes in Nijbroek te gaan kijken bij de open dag van de hertenboerderij. Willeke de Weert, dankjewel dat je in ieder geval even enthousiast wilde vertellen over wat jullie allemaal gaan doen aanstaande zaterdag. Veel plezier en vooral veel succes gewenst. Dankjewel voor nu.
1: Ook bedankt.
0: En graag tot een andere keer wellicht weer.
1: Helemaal goed.
0: Dit is de Summer van Bobby Goldsboro.

0: En u hoorde Bino en Mama Leone. En die zou natuurlijk maar zo eens plaats kunnen nemen in die top 850 die we aan het eind van het jaar gaan uitzenden.
1: Heerlen bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
0: Ja, dat is natuurlijk dat sport. U regelmatig hoort via RTV 794. Want u hoorde het vanochtend al eerder. De Skiller Club die organiseert een wedstrijd in het kader van 850 jaar Heerlen. En zo doen wij dat hier bij Radio 794. Met een top 5. En daar was dit spotje natuurlijk op gebaseerd. Dat had u al wel begrepen. Maar u kunt daaraan meewerken door een top 5 in te sturen naar top850. @rtv794. En dan kunnen we die lijst in ieder geval gaan samenstellen. En er zijn al heel wat kaarten binnengekomen, kan ik u vertellen. Dus we zijn al een heel eind op weg. Maar we kunnen zeer zeker nog top 5's gebruiken. Dus stuur die in naar het e-mailadres top850@rtv794. Of doe dat via een briefkaartje. Wat overal te verkrijgen is. En dan kunnen wij die 850, die top 850 in ieder geval mooi gaan samenstellen voor het eind van het jaar. Want net voor de kerst, 4 dagen voor de kerst, dan hebben we 4 dagen live uitzending vanaf 4 locaties in de gemeente Heerlen. Nou, u leest en hoort daar de komende tijd natuurlijk veel meer over. Maar stuur die top 5 in, want dan kunnen we een mooie lijst gaan samenstellen. Deze zouden bijvoorbeeld ook prima in kunnen. Kenneth Heath en Going Up to the Country.

Cannon Heath en Going Up to the Country. En daarmee werd het alweer 4:54. Nog even een Nederlandstalig nummer. En wat voor een in het kader van het WK voetbal. Want die heeft u vanochtend nog niet gehoord, hè? Maar dat draait ook volop op dit moment. En is daar ook speciale muziek natuurlijk allemaal voor. Bijvoorbeeld deze van Gerard Joling. Oranje.

Gerard Joling. En u hoorde het goed, zij is regelmatig op de buis te zien. En dan brengt hij natuurlijk ook graag dit nummer ten gore. En dat denk ik ook terecht, want het is weer een echt nummer wat het prima doet bij dat WK-voetbal. Wat op dit moment natuurlijk lopende is. Ja, zaterdag hebben we de tweede wedstrijd voor het Nederlands elftal. Ben benieuwd hoe dat gaat lopen, maar u heeft dat al wel gehoord, dat bij vele evenementen daar schermen aanwezig zijn. Daar zullen we later ook nog meer over horen. Om die wedstrijd in ieder geval live te kunnen volgen aanstaande zaterdag. We zitten tegen het nieuws van 10 uur. En dat betekent dat we na 10 terug zijn met weer een leuk aantal onderwerpen waar we u uiteraard graag verder mee informeren. Tot na het nieuws.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.

Ja, en ook voor ons is het weer bijna zover, hè? Alhoewel, ja, er zit nog een mooie vrijdag natuurlijk tussen. Here comes the weekend van Dave Edmunds. En daarmee werd het 5 minuten over de klok van 10. Het tweede uur van brunch op deze donderdagochtend is weer aangebroken. En wat gaan we in dat tweede uur dan allemaal doen? Nou, ik lees het even voor u op, want daar hebben we altijd een prachtig draaiboek voor. We gaan zo contact zoeken met Jos Melenhorst, want Jos die is van de informatiemarkt Materrijk Vosbergen. Dat staat volgende week zaterdag, de 27e, op het programma. En wat dat allemaal inhoudt, gaan we straks van Jos horen. Dan hebben we contact met Yvonne Vlek. En Yvonne is van het waterschap Vallei en Veluwe. Want er is weer een onttrekkingsverbod oppervlaktewater ingesteld. Nou, daar zijn we ook benieuwd naar. Want ja, het wordt warm de komende dagen. Eigenlijk is het vandaag de eerste echte warme dag. En het is wel heel snel dat men dit weer instelt. Nou, we gaan dat straks in ieder geval allemaal vragen aan Yvonne. En dan hebben we Eline Meuleman zo direct. Meulemans, moet ik zeggen, hebben we aan de telefoon. Want CVO, de handbalclub uit Vaassen, heeft het afgelopen weekend de beker gewonnen. Nou, dat mag natuurlijk ook gezegd en gevierd worden. Nou, dat is ook zeer zeker gebeurd. En daar willen we alles van weten van uiteraard Eline, die we zo rond 11:15 gaan bellen.

0: En u hoort ze regelmatig bij ons hier in Brunch. De Cats uit Volendam. En dit was een van hun grote successen opnieuw. Why Do Not Use. En daarmee werd het bijna 21:15. Tijd voor onze eerste gast van vanochtend. In dit tweede uur van Brunch. Aan de telefoon heb ik Jos Melenhorst. Een regelmatige bezoeker van Brunch. En met Jos gaan we even praten over de informatiemarkt van Waterrijk Vosbergen. Want die staat volgende week zaterdag op het programma. Jos Melenhorst, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Jos, een informatiemarkt over Waterrijk Vosbergen. Als ik jullie persbericht in ieder geval zo lees, dan wordt die markt min of meer eigenlijk georganiseerd om een ander evenement heen. Vertel.
1: Klopt inderdaad, ja. Het evenement wat wij organiseren, en dat is de Bekerstichting samen met mijn persoon namens de stichting presenteren. Op 27 juni wordt het concert van Wilhelmina gehouden, wat ze één keer de twee jaar doen op het voorplein van Vosbergen. Maar dat doen ze dit jaar in het kader van water. En toen hebben wij gezegd... Nou, dan zou het leuk zijn om dat concert heen een informatiemarkt over water te houden. Aanvankelijk was de bedoeling dat groter op te zetten met ook evenement erbij, maar dat werd te groot. En toen hebben we het gelaten bij een informatiemarkt over water. Het concert staat al in het kader van water. En daaromheen hebben wij gezegd van water is zo belangrijk. Overal, niet alleen in Heerde, maar eigenlijk door de hele wereld heen. Yeah. We moeten daar zuinig mee zijn. Maar aan de kant kunnen het ook gevaren opleveren. Dus we hebben een aantal partijen uitgenodigd om een informatiemarkt te houden. En dat zijn in ieder geval het waterschap Vleien Veluwe. Die gaat vertellen wat de taken zijn van het waterschap. Dat gaat natuurlijk vooral over de zuivering, maar ook over het beheer van water. Vitens is ook aanwezig met een kraam. Die zal met name vertellen over waar ons water vandaan komt. En waarom we daar ook zo zuinig op moeten zijn. Dan natuurlijk de Bekerstichting. Die gaat van alles laten zien over de beker hier in Heerde. IVN is ook aanwezig. De IJsclub is aanwezig. En ik zelf zal daar namens de Hoogwatergul zal ik daar staan.
0: Kijk.
1: Dus alles wat met water te maken heeft, is op die dag aanwezig.
0: Ja, ja. Hoe is het met water in Heerde gesteld, Jos? Hoe is het met de kwaliteit bijvoorbeeld van het drinkwater?
1: We hebben het beste drinkwater van heel Nederland.
0: Nog steeds?
1: Ja, nog steeds. Ik ben ooit op een informatiemarkt geweest in Utrecht. En daar verkochten ze zuiveringsapparaten. Toen zeiden wij van, maar dat hebben wij niet nodig. En toen zei die meneer meteen, maar dan weet ik wel waar u vandaan komt. Daar komt u uit Heerde.
0: Oh,
1: want inderdaad, Heerde heeft het allerbeste qua kwaliteit water en drinkwater wat er maar is.
0: Het is niet eens de Veluwe meer, wat ik dan over het algemeen gehoord heb. Maar het is eigenlijk, op plaats is het al te noemen. Heerde heeft een topkwaliteit. Ja.
1: Heerde heeft topkwaliteit van water.
0: Dat
1: halen ze. Daar mogen we echt trots op zijn, ja.
0: Dat halen we hier.
1: Maar we moeten er ook heel zuinig op zijn.
0: Absoluut, absoluut. Ja. En daar gaat natuurlijk met name ook deze informatiemarkt over. Want we gaan slordig om met water, toch?
1: Dat klopt. Wij gebruiken veel te veel water per hoofd van de bevolking. Als ik gewoon kijk wat wij allemaal doen. We vullen zwembaden mee met drinkwater. We douchen veel te lang. En water wordt, en dat zal zeker Fitens zal dat naar voren brengen. Water is echt een product waar je echt zo zuinig mee moet zijn. Gezien ook de steeds groter worden de behoeften. Dus dat zal toch een boodschap zijn.
0: Wat is nou de gemiddelde hoeveelheid water die een mens per dag verbruikt ongeveer, Jos?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Maar die zul je zeker moeten stellen. Bijvoorbeeld bij Fitens op de informatiemarkt. Want daar ga ik geen antwoord op geven.
0: Oké, dat durf jij zo niet te zeggen. Nee. Want uiteindelijk, we verbruiken veel te veel water. Dat hoor je natuurlijk ook steeds meer. Hè? Van, moeten we onze toiletten doorspoelen met schoon drinkwater? Moeten we onze was doen in schoon drinkwater? Hoe ligt dat vandaag de dag? Is dat inderdaad een mogelijkheid om bijvoorbeeld licht vervuild... ik weet niet of ik het dan helemaal goed zeg... maar licht vervuild water te gebruiken voor de toilet en bijvoorbeeld je was?
1: Ja, nou, dat gaat in de toekomst steeds meer gebeuren in nieuwbouwwoningen... waarbij het spoelwater van toiletten...

0: het sparen van water in watertonnen. Of het in ieder geval laten lopen door je tuin heen. Dus al dat soort maatregelen wordt steeds in nieuwbouwwoningen steeds meer toegepast.
1: Ja, ja, ja. Jullie hebben contact gezocht met het Fanfarekorps Wilhelmina, omdat die speciale concertavond eigenlijk min of meer ook aan water hangt. Want ik begrijp, de titel is een zomeravond aan het water. Dat is natuurlijk een beetje gericht op de tuin van Vosbergen, waar een prachtige gracht omheen ligt waar veel water in zit. Maar daar hebben jullie dan eigenlijk dit onderwerp ook direct aan gekoppeld om die informatiemarkt op de mensen zeg maar weer eens opnieuw met de neus op de feiten te drukken ten aanzien van ons drinkwater.
0: Ja, dat klopt. Wij werken natuurlijk heel nauw samen met Wilhelmina. En we moeten alles natuurlijk op elkaar afstemmen. Dus we zitten ook geregeld eventjes met z'n drieën zeg maar bij elkaar. En dat doen we volgende week ook nog weer eventjes vlak voordat de markt begint. Maar we werken natuurlijk heel nauw samen met Wilhelmina, dat spreekt vanzelf.
1: Ja, precies. Ja. Het is natuurlijk ook een mooi onderwerp om daar aan vast te koppelen. En de bezoekers die kunnen dan op deze manier toch weer kennis maken met ook een ander aspect van wat water zoal voor ons betekent.
0: Ja.
1: Volgende week zaterdag, vanaf hoe laat is die markt te bezoeken, Jos?
0: De markt begint om 6:30. Dat betekent dus dat we ruim voor het aanvang van het concert iedereen al de markt kan bezoeken. Zo tot 8:00 tot het concert begint. Dan is de markt ook nog open op het moment dat de pauze is van Wilhelmina. En na afloop zijn we er ook nog eventjes. Dus dat betekent dat mensen ruim de gelegenheid hebben daar te zijn. Ik kan ook zeggen dat het ook gratis is. Dus zowel het concert als de informatiemarkt gewoon helemaal gratis. Iedereen kan er gewoon vrijelijk naartoe gaan. En wat ook nog bijzonder is, er zal die dag ook een nieuwe fietsroute vanuit Twisteren worden gepresenteerd. En die gaat heel specifiek over de Hoogwatergul. Een nieuwe fietsroute die alle elementen van de Hoogwatergul vertelt. Maar dat wordt die avond gepresenteerd. En iedereen die daar komt, kan gratis deze route meekrijgen. Een mooi boekje is dat met alle informatie daarover.
1: Nou, weer prachtige onderwerpen in ieder geval voor een hele avond bij in de tuinen van Kasteel Vosbergen. De moeite waard om dat eens te gaan bezoeken. Jos Melenberg, dank je wel voor jouw bijdrage vanochtend aan brunch. En wellicht weer tot een andere keer.
0: Heel graag gedaan en tot ziens.
1: Groeten, dag.
0: Ja, dag.

0: Oud succes van de Chai Lights. Have you seen her? Van het album The Ultimate Chai Lights. En daarmee werd het 10:30 precies tijd voor onze volgende gast. En dat is de woordvoerder van het waterschap Vallei en Veluwe, Yvonne Vlek. Yvonne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Yvonne, wij lazen de afgelopen week een persbericht. Onttrekkingsverbod oppervlaktewater is ingesteld. Ik begrijp van jou, dat is sinds vorige week vrijdag het geval. Als mijn vraag eigenlijk gelijk, we hebben een paar mooie dagen en is het dan al direct weer nodig om een onttrekkingsverbod in te stellen? Jij geeft het antwoord, neem ik aan.
1: En ik geef graag het antwoord. Want het lijkt natuurlijk heel gek als we twee hele natte weken in juni hebben gehad, waar heel veel regen is gevallen, dat wij nu zeggen, haal alsjeblieft geen wateren meer uit sloten en beken. Maar het waterpeil stond gewoon al te laag. We hebben april hebben een hele droge maand gehad. En in mei zijn er wel wat lokale buien gevallen, maar te weinig om het waterpeil goed te krijgen. En we weten van sinds vorige week vanuit de, wij zijn zelf geen meteorologen, maar de verwachtingen gaven aan dat er een behoorlijk droge periode op komst is. Als het water nu al te laag staat en als er dan ook nog water wordt weggepompt, dan kan dat schade veroorzaken. En dat willen we met dit onttrekkingsverbod voorkomen. Er staat nu nog genoeg water in de beken, maar te weinig om een droge periode niks te doen. En we willen water zoveel mogelijk vasthouden. Dus daarom dit verbod.
0: Ja, jullie treffen eigenlijk voorzorgsmaatregelen.
1: Ja, dat is het eigenlijk is een voorzorgsmaatregel om te zorgen dat inwoners geen last krijgen van blauwalg bijvoorbeeld in hun beken en sloten. Geen last krijgen van dode vissen, omdat er te weinig zuurstof in het water is, want het water gaat nu opwarmen door deze droge en mooie temperaturen. Maar dan komt er ook gewoon minder zuurstof in het water. Vaak kans op meer blauwalg, vissterfte, dat willen we voorkomen. Maar sommige beken vallen ook al droog. En als een beek helemaal droog valt, dan krijg je ook schade aan de bodem. En dat willen we natuurlijk helemaal voorkomen.
0: Hey, duidelijk, duidelijk verhaal.
1: Ja,
0: geldt dat voor jullie hele gebied? Want Vallei en Veluwe is een groot gebied.
1: Ja, heel groot gebied. En het geldt niet voor het hele gebied. Het geldt voor die gebieden waar we geen water kunnen aanvoeren. We kunnen bij bepaalde vanuit de Eem bijvoorbeeld, kunnen we wat water aanvoeren vanuit de Randmeren, vanuit de Nederrijn. Ook vanuit de IJssel, maar Epe en Heerde bijvoorbeeld liggen weer te ver af om dat water van de IJssel zo ver door te pompen. Dus dat geldt voor bepaalde gebieden, maar in Epe en Heerde bijvoorbeeld is wel degelijk het onttrekkingsverbod van kracht.
0: Ja, omdat die hier natuurlijk met name ook met heel veel natuur te maken hebben.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, en dan is de aanvoer, nee, begrijpelijk. Hoe vaak gebeurt dat nou ongeveer, Yvonne, dat er een onttrekkingsverbod zeg maar, wordt ingesteld?
1: Helaas moeten we zeggen dat het eigenlijk op dit moment vanaf zo 2018, toen de eerste droge periode ging doorzetten, 2018, 2019, 2020 zijn hele droge jaren geweest. Vanaf dat moment is het eigenlijk elk jaar dat we een onttrekkingsverbod moeten instellen.
0: Dus ieder jaar is het al noodzakelijk om een aantal weken in ieder geval gewoon de stop er even op te zetten.
1: Even de stop erop dat er geen water gepompt wordt. Dat mensen niet bijvoorbeeld grasvelden gaan beregenen. Het geldt dus vooral voor het onttrekken van water. Om, ik weet van sportverenigingen, sommige sportverenigingen, dat ze water gebruiken. Vergeet ook niet de bouwlocaties. Neem niet bij Epe en Heerde, maar neem een hele grote bouwlocatie. Zoals bij de A30, die hebben ook water nodig om bijvoorbeeld het asfaltstof vrij te houden. Dus het geldt echt niet alleen voor het geldt natuurlijk ook voor agrariërs. We weten ook dat agrariërs veelal ook gewoon andere mogelijkheden in hun bedrijfsvoering al hebben opgenomen en er heel goed mee omgaan. Maar het geldt voor alle inwoners en alle bedrijven om even geen water uit sloten, beken, kanalen te halen in ons werkgebied.
0: Hoe wordt daar nou op toegezien, Yvonne? Want is dat dan de politie die daar op toeziet? Of
1: nee, niet de waterschap? Politie. Ja, dat doet het waterschap.
0: Okay.
1: Onze vergunningen, onze handhavers, ja. die trekken het gebied in. Ja. We hebben natuurlijk ook veel, we weten van veel vergunningen. We hebben ook veel vergunningen verleend voor het onttrekken van water. Nou, al die vergunningverleners zijn natuurlijk op de hoogte gesteld. Mm-hmm. Die weten het gewoon. Eigenlijk blijkt ook elk jaar dat inmiddels alle inwoners ook, en bedrijven ook wel weten hoe belangrijk het is dat we zuinig met ons water om moeten gaan. En dat er gewoon goed gehoor aan wordt gegeven.
0: Nee, ze weten ook waarom jullie dit doen. Want,
1: en ze weten ook waarom we het doen, want ze krijgen natuurlijk ook zelf last van als we het niet doen.
0: Ja.
1: Als een natuureigenaar, een landgoedeigenaar of een natuureigenaar het niet doet. Dan krijg je op een gegeven moment ook zelf last van een te droge bodem. En dat wil je in je eigen natuurgebied ook niet.
0: Kan ik me voorstellen, nee.
1: Ja.
0: Een vraag hier is hoe communiceren jullie dit? Ik zeg van, dat doe je onder andere natuurlijk door bij ons even aan te schuiven, Yvonne. Wel via de telefoon. Maar zijn er andere mogelijkheden? Jullie adverteren, worden de boeren geïnformeerd?
1: Ja, we adverteren niet. Natuurlijk is het persbericht wat in elk huis en huisblad is. Wat ik al aangaf, we hebben gewoon een goede lijst van alle mensen die water onttrekken. Daar zijn vergunningen voor geleend, want in goede periodes mag het natuurlijk wel. Die vergunningverleners zijn gewoon allemaal zelf aangeschreven door ons. Bij sommige locaties waarvan we weten dat het voor de bedrijfsvoering van groot belang is, zijn we al net iets eerder aangegaan, zodat ze hun bedrijfsvoering erop konden aanpassen. Dus het is maatwerk, het is gewoon alle mensen waarvan we weten, die krijgen persoonlijk bericht. Het is inderdaad gewoon via de media. Dat zijn eigenlijk wel de... En we hebben een agrarische nieuwsbrief voor alle agrariërs die in ons werkgebied zitten. En die krijgen het ook nog een keer extra via die nieuwsbrief.
0: Duidelijk. Nou is het vorige week vrijdag ingegaan. Ja. Is er nou ook op voorhand al iets over te zeggen hoe lang of dan dat verbod wordt ingesteld?
1: Nee, dat
0: is lastig, lijkt me.
1: Dat is lastig, want we weten niet hoe lang deze droge periode aanhoudt.
0: Ja.
1: Het kan ook zomaar zijn dat het gewoon, en dat hebben we ook gezien, dat het opeens in één gebied, want het werkgebied is natuurlijk groot, het is heel Gelderland, het is een stukje Utrecht, dat er bijvoorbeeld helemaal een puntje van ons gebied bij Utrecht, dat er veel minder viel dan bij Apeldoorn. Dus daar kijken we naar, we monitoren het elke week.
0: Duidelijk.
1: We hopen zo snel mogelijk natuurlijk het weer op te heffen. Maar de kwaliteit van en de hoeveelheid water, dat staat bovenop. En we kunnen eigenlijk niet zeggen van het duurt 2 of 3 weken. Het is echt afhankelijk van hoe deze zomer zich gaat gedragen.
0: Ja, begrijp ik. Ja, we zijn er nooit blij mee als dit soort verboden worden ingesteld. Maar
1: nee,
0: toch denk ik dat ik namens heel veel mensen jullie in ieder geval toch bedank voor het feit dat jullie erop toezien dat we het hele jaar door van dat heerlijke, schone water hier hebben. Yvonne Vlek van het waterschap Vallei en Veluwe. Dank je wel voor jouw bijdrage vanochtend. En we wensen je uiteraard weer veel succes met alles wat dat waterschap voor ons doet. Tot een andere keer.
1: Tot een andere keer en dank je wel.
0: Graag gedaan. Dag.

0: Een echte zomergast in ons programma, Julio Iglesias en Un Canto a Galicia. En daarmee werd het 13 minuten voor de klok van 11. Tijd voor onze laatste gast alweer van dit tweede uur. Aan de telefoon hebben we Eline Meulemans. En Eline is speelster van CVO Dames 1. En die wonnen het afgelopen weekend de beker. Nou, dat is een feestje waard. En vandaar dat we haar ook even hebben uitgenodigd om met ons te praten over die bekerwinst. Eline, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Eline, je bent de aanvoerder van het team, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Kijk, ja. Hey, CVO Handbal. Ja, dat is wel een clubje in fase, toch? Of niet? Ik zeg clubje, ja. Wel een club in fase, toch?
1: Ja, dat kan je wel zeggen, denk ik. Ja, zo, dat klopt. Zo.
0: En jullie spelen hoog niveau handbal, want jullie zijn de beker gewonnen nu. Maar jullie spelen hoofdklasse, begrijp ik, hè?
1: Ja, we gaan vanaf komend seizoen gaan we inderdaad hoofdklasse spelen. Ah, dat afgelopen seizoen speelden we in de eerste klasse en we gaan nu promoveren.
0: Oké, dat betekent dat jullie naast de bekerwinst ook kampioen zijn geworden.
1: Nee, dat zou je wel denken inderdaad als we promoveren.
0: Maar ja,
1: dat
0: toch?
1: Dat is helaas niet gelukt. Nee, wij zijn derde geworden in de competitie. Maar doordat er wat schuivingen zijn geweest in de hoofdklasses, is er ruimte gekomen voor meerdere teams. Dus de eerste drie vanuit onze competitie stromen door naar de hoofdklasse.
0: Ah, oké. Okay. En dat is dan eigenlijk een technische promotie geweest. Het is niet dat jullie de sterkste in jullie klasse waren.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Alleen zitten wij al wel jaren eigenlijk tegen tegen de top van de eerste klasse aan. En je ziet eigenlijk dat er binnen het handbal weinig verschuivingen zijn. Normaal gesproken gaat alleen de kampioen, die promoveert. En de laatste uit de klasse erboven, die degradeert. Waardoor de klasses best wel hetzelfde blijven. En het heel lastig is om te promoveren. Terwijl eigenlijk denk ik dat wij heel goed mee zouden kunnen komen in het niveau van de hoofdklasse. Zoals meerdere teams bij ons in de eerste klasse. Dus dat er weinig verschil zit, maar dat het vaak lastig is om te promoveren. Dus dat wij heel erg blij zijn met deze mogelijkheid die we nu hebben gekregen.
0: We gaan jullie volgen het komend seizoen. Dat weet ik niet of jou dat al bekend is, maar onze sportredactie heeft dat al aangegeven. Dat we wat dat betreft ook vaker op een beroep op jullie zullen doen. Dus we gaan dat zeer zeker volgen, Eline. Hey, want over wat voor niveau hebben we het? We hebben het over de hoofdklasse, zeg jij hier. Maar wat voor niveau zitten we dan ongeveer? Als ik dat, ik vergelijk het een beetje met de voetbalcompetities, hè? Dan heb je het over de eerste eredivisie, eerste divisie, tweede, derde, zelfs de vierde divisie. Hoe moet ik dat met bij het handballen zien?
1: Ja, bij handballen zit het zit ietsje anders in elkaar. Je hebt eigenlijk, als ik hem vanuit onderen opbouw, dan heb je in eerste instantie de breedte sport. Dat zijn, daar speelt onze dames 2 in en lager. Dus daar heb je ook meerdere niveaus in de breedte sport. Ga je naar de wedstrijdsport, dan heb je tweede klasse, eerste klasse. Dat is dus waar we afgelopen seizoen in uitkwamen. En daarna heb je hoofdklasse, tweede divisie, eerste divisie. En dan ga je eigenlijk, en dat noemen ze dan de handbal league. En daar heb je dan nog, dat is eigenlijk het oude eredivisieniveau. Mm-hmm. En daar heb je ook nog 2 niveaus in. En dat heet de Next Handbal League en de Super Handbal League uit mijn hoofd. Mm-hmm. Dus we zitten dan uiteindelijk op het, ze noemen de hoofdklasse landelijk. Mm-hmm. Het is wel verdeeld in regionaal daarin. Maar het is wel een landelijke competitie daarin. Nu blijven wij gewoon amateurs en doen we ook handbal omdat we het gewoon heel erg leuk vinden.
0: Dat is het belangrijkste.
1: Dat is het belangrijkste. Maar het is wel een leuk niveau wat we spelen.
0: Ja. Maar goed, voor een dorp als Vaassen is dat natuurlijk toch bijzonder dat we een handbalvereniging hebben die op dit hoge niveau speelt.
1: Ja, het is voor het eerst in de geschiedenis bij CVO dat wij gaan spelen in de hoofdklasse.
0: Zijn er nou speelsters die ook van buiten de plaats komen, die zeggen van, toch leuk, zo'n club, daar wil ik met meedoen? Of is het over het algemeen?
1: Eigenlijk het leuke, het is gewoon helemaal een club uit Vaassen en in ieder geval omgeving hierin. Dus het is allemaal ons kent ons, meiden die al vanaf de jeugd bij de vereniging spelen en die zo zijn doorgestroomd. Dus we hebben wel eens een keertje een speelster gehad van buitenaf, maar eigenlijk het huidige team zijn enkel speelsters echte CVO'ers.
0: Nee, het is niet zoals dat bij het voetbal is. Als we op een bepaalde positie een speler of speelster missen, dan halen we hem van buitenaf. Zo werkt dat niet bij het handbal.
1: Het gebeurt wel binnen verenigingen, maar wij als CVO zijnde, willen daar ook eigenlijk niet zo heel veel van weten en proberen het gewoon met onze eigen krachten. En dat maakt juist, denk ik, ons als vereniging ook heel erg sterk daarin.
0: Ja. Hoe komen jullie aan zoveel speelsters en dan met name ook, want je moet jaarlijks toch je doorstroming hebben vanuit de jeugd naar de selectieteams. Hoe komen jullie aan al die speelsters?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk handbal is gewoon ten eerste een hartstikke leuke sport. En ja, binnen fase zijn we gewoon, blijven we een groeiende vereniging. Dus ja. De jeugd blijft bij ons groeiende. En dat heeft eigenlijk bijna nooit stilgelegen. Dus dat maakt gewoon dat we op alle leeftijdsniveaus teams hebben die uitkomen. Daarin op alle leeftijdscategorieën. En dat maakt dat doorstroom ook mogelijk is. Ja. Nu moet ik zeggen dat het huidige dames één team al wel een team is dat wat langer samenspeelt daarin. Dus dat maakt ook wel. Maar we hebben wel één speelster die vorig jaar is doorgekomen vanuit de jeugd. En die nu hartstikke goed doet in ons team.
0: Ja, ja. Want hoeveel speelsters stromen er jaarlijks dan ongeveer door naar die eerste selectie? Of naar een tweede selectie?
1: Is wel lastig te zeggen.
0: Dat zal verschillend zijn. Dus
1: ja, dat is best wel verschillend per seizoen. Okay. Er zijn vaak, dat verschilt ook wel per seizoen, maar er zijn soms selectietrainingen waarin dan inderdaad er vanuit de jeugd soms gekozen wordt, er mogen er wat aan wel meedoen, mogen aansluiten bij de selectie. En dan bestaat de selectie dus eigenlijk uit dames 1, dames 2 en dan mogelijk wat jeugdspeelsters. Maar dat wisselt per seizoen.
0: Precies, precies. Hoeveel leden heeft jullie club?
1: Dat is een goede vraag. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen.
0: Maar een indicatie? Zijn er dat 100? Ja. Zijn er dat 500?
1: Nee, dat zijn er geen 500 uit mijn hoofd, maar ook geen 100. Dus het zal er ergens tussenin
0: zitten. Het zit er min of meer. Dat moet ook wel als je doorstroming, jaarlijkse doorstroming wilt hebben. En ook op dit niveau wilt handhaven. Ja. Wat zijn de verwachtingen, Eline, in de hoofdklasse?
1: Dat wij leuk kunnen meedraaien. Ik durf echt niet te zeggen dat we bovenin zullen eindigen. Maar ik gok ook zeker niet dat wij, als wij spelen zoals we kunnen spelen, hoeven wij niet te vrezen voor degradatie.
0: Nee, jullie spelen geen degradatie handbal het komend seizoen.
1: Dat denk ik niet.
0: Nee. Jullie doen gewoon lekker mee.
1: Daar gaan we wel voor, zeker. Ja.
0: Hartstikke goed.
1: Het is altijd gevaarlijk om uit te spreken, maar dat is wel waar we voor gaan.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant, als je je duidelijk blijk geeft van je ambities, dan is daar natuurlijk ook niks mee. Hè? Je mag de bal of de lat best wel een beetje hoog leggen, zo moet ik het zeggen. Hartstikke goed. Nou, ik vond het leuk om je in ieder geval eventjes aan de telefoon te hebben. Ik weet zeker dat we je het komend seizoen regelmatig op de zaterdag of zondagmiddag gaan horen bij RTV 794 Sport. Maar vanochtend was je even bij ons. En prachtig verhaal. En natuurlijk van harte gefeliciteerd. Alle meiden van de dames van CVO. Maar ook veel succes gewenst. Het komend seizoen in de hoofdklasse. Dankjewel, Eline Meulendijk.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.

bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.

En zo zitten we maar zo weer in het laatste, oftewel het derde uur van brunch op deze donderdagochtend. En dat deden we met Queen en You're My Best Friend. In dit laatste uur hebben we de volgende gasten in het kader van het Heerder Historische Museum, Heerder Historische Vereniging. Hebben we zelfs twee onderwerpen over. Want we gaan in eerste instantie praten met Jan Haas. En die heeft prachtige verhalen over de geschiedenis van het dialect. Met name in de gemeente Heerden. En om 11:30 hebben we de voorzitter die vorige week afscheid nam. Dick de Witte. Even bij ons in de studio om te praten over die 10 jaar... dat hij aan het hoofd stond van die eerdere Heerden Historische Vereniging. En om 11:45 praten we nog even met Harry Mulder. Harry is betrokken bij onze lokale omroep als eindredacteur. En hij vertelt ons meer over het Heerdelijk Festival. Want dat staat het komend weekend op de rol. En RTV 794 is daar ook bij betrokken. Dus daarover horen we het een en ander van Harry Mulder rond 11:45.

En u zult haar ongetwijfeld herkend hebben. Journey Kaagman, vocaliste van toen nog Earth and Fire. Met het ene na het andere succes in de diverse top 40, 50 en wat al niet meer zij. Memories was hem. En dit is Willeke Alberti met, hoe heet het ook alweer?

0: Het erfgoed van de gemeente Heerde al meer dan 50 jaar in goede handen.
1: Heerde Museum Villa Jacoba haalt historie naar het heden.
2: Nou, dat is altijd een bijzondere intro, denk ik. En die doen we vandaag voor Jan Haas. Want we zijn in het kader van de Heerder Historische Vereniging. En verhalen om en vanuit Heerde hebben we contact met Jan Haas. En we gaan het met Jan hebben over het dialect in de gemeente Heerde. En wat ik dan zo leuk vind, dat is wat hij me net vertelt, dat Jan niet in Heerde zit, want dat zou je dan verwachten. Maar die zit nu in Duitsland. 80 kilometer ongeveer bij ons vandaan, Jan. Klopt, hè?
3: Ja, dat klopt voorkomen.
2: Ja, jij woont in Duitsland, begrijp ik.
3: Ja.
2: Maar,
3: ja, dat klopt.
2: Maar geboren en getogen in Heerde?
3: Absoluut.
2: Ja, ja.
3: Absoluut. Echt het bewoner van het geboren op het Hoornveen en heel lang gewoond in de Horsthoek, dus altijd in de buitenwijk, in de buitengebieden van Heerde.
2: Ja, ja, er ontgaat.
3: En daar werd de dialect volop gesproken, hè?
2: Ja, precies, precies. Want zo is het waarschijnlijk dan ook ontstaan, begrijp ik, maar dat ga jij ons nu vertellen. Want jij komt oorspronkelijk uit Heerde en jullie spraken dialect thuis.
3: Dat was iets genuanceerder. Mijn moeder die is Hollandse, die sprak dus geen woord meer dialect.
2: Oké.
3: Maar mijn vader die sprak alleen maar dialect. dus twee talen opgevoed.
2: Ja, ja, ja. En hoe communiceerden ze met elkaar?
3: Nou, de ene sprak Nederlands en de andere sprak dialect terug.
2: Oh, dat ging verder allemaal probleemloos.
3: Zo is het hele leven gegaan en dat was nooit een probleem.
2: Nee, nee, precies.
3: Maar als je iets wilt verstaan, dan kan dat in de meeste gevallen ook.
2: Ja, maar zo is het natuurlijk maar net, hè. Maar wat sprak jij dan over het algemeen thuis, Jan? Was dat ook dialect of was dat ook beide?
3: Nee, plat.
2: Alleen maar dialect?
3: Ja.
2: En,
3: ja, want de hele buurt sprak dialect. Dus zo gauw ik op de straat kwam, dan was het dialect.
2: Ja, was platbrood.
3: Ja, precies.
2: Ja, ja, ja, maar ik vind dat ook eigenlijk hartstikke leuk om te horen. Ik spreek het ook, ik kan het ook prima verstaan. Maar voor de radio zeg ik er altijd van, we hebben ook wat andere luisteraars, dus daarom proberen we het dan toch maar een beetje in het algemeen Nederlands te houden. Ja. Maar ik hoor het niet aan jou. Komt dat nou omdat je in Duitsland woont? Of heb je
3: heeft er niks mee te maken.
2: Nee?
3: Nee, nee.
2: Maar ik hoor niet dat je vaak hoor je het aan iemand. Of die dialect is. Ik word blijkbaar ineens nu gebeld. Maar ik had hem ook even op uit moeten zetten. Maar dat is inmiddels ook geregeld.
3: Ja, maar daar kan ik makkelijk over zijn.
2: Vertel.
3: Ik kwam als 13-jarige jongen al in Amsterdam bij kennissen.
2: Ja.
3: En daar was ik wel het boertje uit Twente.
2: Oké.
3: Dus die verstonden het prima, die begrepen prima dat mijn Hollands niet het Hollands was wat zij spraken.
2: Nee, nee. Maar goed, ze begrepen precies wat je bedoelde.
3: Precies.
2: En daar gaat het uiteindelijk om, hè?
3: Ja.
2: Waarom bellen wij jou, Jan? Want de geschiedenis van het dialect in Heerde, daar moeten we het eventjes over hebben. Wat is er speciaal aan die geschiedenis van het dialect in Heerde?

0: belegerde scholen snel eng. Die gebruiken dat, wat min betreft, stadsheerders als Velus dichter en zanger. En dat deed hij vooral met zijn liedjes uit Boerenleem. Hij was een grootheid op zijn terrein. In het Heerde Museum hebben ze nog een kleine uitstelling over hem. Daarnaast was ook Ine Meester Bos actief met opschrijven van het Heerdes. Hij schreef riempies onder zijn schoolnamen Bart achter de Meulen en zijn Massenpand. Ook bijzonder, maar hij deed nog meer. Hij bracht in 1940 ook het eerste Heerde woordenboek uit. Als schoolmeester had hij de nodige kennis van taal. Dat was het begin om de Heerde spreektaal op papier vast te leggen. Hij had er nog wel wat schoonheidsfouten in, maar dat werd deels opgelost in de tweede uitgave in 1945. En zo is dit een standaardwerk geworden voor het schrijven in het Heerdes. De lui van de dialectkringen Zalandoos Veluwe, opgericht in november 1954 in Deemter, waren ook een stimulans voor het behoud van het Zalands en het Oost-Veluws. Door Bie gaan ze ook nog een mooi tijdschrift uit, de Moespot. Henk Diekslag. Begin 1990 nam Henk Diekslag het initiatief om naast andere dialectgroepen binnen SOV ook in Heerde een dialectwijngroep op te richten. Henk was al jong bestuurslid van SOV en hij vroeg mij, ook al langer bestuurslid, met te doen. Zo hebben we op 24 april 1990 een oprichtingsvergadering gehouden en een voorlopig bestuur aangesteld. Dat bestond uit Piet Steutel, hoofd van de Hofstoekschoolen, als voorzitter, Henk zelfs als schriftbeheerder en ik als kasbeheerder. Die hadden geen cent te maken, maar Henk deed een aanvraag bij de gemeente Heerde en wilde kregen een stadssubsidie van 1000 gulden. Daarna heb je nooit meer subsidie gehad, maar ook niet aan de vraag. Die kon als dialectwerkgroep van SOV ook door we een paar centen kregen, maar die woont vooral zelfstandig binnen SOV. Na goed 10 jaar van woorden en spreekwoorden en gezegdes verzamelen was de behoefte om dat in boekvorm uit te brengen. Als eerste kwam het Heerder eng wie zijn met spreekwoorden en gezegdes in het Heerders en wel de dialect uit. Dat was een succes. Het was zo uitverkocht. Maar willen hangen inmiddels bankrekeningen waarop al dat geld bijgeschreven worden. Maar geen juridische basis, behalve dat we allemaal lid van SOV waren en onze inkomsten eigenlijk door SOV opeisd konden worden. Dus moesten we naar notaris Guring en Heerde om ons te loon adviseren. Toch kwam uit dat voor de onderbrenging van het geld een stichting een oplossing kon zijn. Vereniging lag niet zo voor de hand, want daar had je lenen nodig. Dus we de stichting Dialect Heerde Wolken wilde opberichten in 2002. En daarna kwam in 2004 het nieuwe Heerde Woordenboek uit. En in 2010 het vervolg als deel 2. Daarmee werd meteen het eerste woordenboek van meester Bos grotendeels vervangen. Inmiddels deed automatiseerde ook bij ons zien intreden en kwam er steeds meer woorden in de computer. Eerst bij de lui thuis. Dat ging nou later bleek nog wel iets mis en waren die vele woorden weer kwijt. Met de aanschaf van een eigen laptop wilden we niet alleen nog de woorden opslaan, maar ook een digitaal woordenboek uitbrengen. En bij de titel bleem hadden we ook een website nodig. Ook om door op het digitaal woordenboek op te zetten. Dat is begin 2024 gelukt. Witte dat jaar brachten we een leesplankje uit en dit jaar emeert ons nieuwste buiking foto's, gedichten en precursoties. De fotoclub was nou een eerder foto's van onze markt hem bereid om ook voor deze uitgave de foto's aan te leveren. Wie onder andere de Wereldwinkel, Heer de Historische Vereniging, kun je zo'n buikje voor slechts 3 uur komen. Het hele leesplankje was een succes en is uitverkocht. Zo is de dialectgroep in feite in 2002 al opgegaan in een stichting. Dat houdt ook in dat wie geen leden hebt en iedereen met belangstelling voor het behoud en spreken in dialect, Heerde dialect, welkom is.
1: Nou,
0: dat was een stukje geschiedenis.
1: Prachtig verhaal, Jan. Waarom is dialect zo belangrijk om behouden te blijven? Jij vertelde dat net al, maar geef daar eens een persoonlijke slinger aan.
0: Kijk, daar ben je mee opgegroeid.
1: Ja.
0: En dat is toch een stukje onderdeel van je eigen identiteit. En het is natuurlijk ook een cultuurgoed.
1: Ja. Yeah.
0: En dat vind ik belangrijk, dat in stand gehouden blijft.
1: Een stukje geschiedenis van de omgeving waar je opgegroeid bent.
0: Precies.
1: Dat is eigenlijk waar het om draait. Ja. Jullie hebben
0: en dat was ook sterk verankerd in de Oost-Veluwse samenleving, hè?
1: Ja, jullie hebben een hoekje, zeg je ook, bij het Heerder

0: Historisch Museum, hier bij ons boven. Waar bestaat dat uit?
1: Nee, wij hebben geen... Het Heerde Museum heeft een kleine uitstelling van Jan van Riemsdijk. Hoe die zijn werk deed, of zijn werk als dichter zanger deed. En wat instrumenten daarbij enzovoort. Dus dat mensen die geen kennis van Jan van Riemsdijk hebben, kunnen het beste naar het Heerde Museum, want daar is een stukje cultuur bewaard gebleven.
0: Kijk, precies. Ja, ja.
1: En wij werken wel samen met de historische vereniging. We brengen ons archief daaronder enzovoort. Maar verder staan we nog steeds los van elkaar.
0: Duidelijk, duidelijk. Mooi verhaal, Jan Haas, over de geschiedenis van het dialect in de gemeente Heerde. Dank je wel voor jouw bijdrage vanochtend. En we wensen je natuurlijk het allerbeste in alles wat je nog voor die dialectkring in Heerde
1: Samen met onze bestuursleden hopen we natuurlijk nog flink aan de weg te timmeren. Want wat we de laatste 2 jaar gepresteerd hebben is wel ontzettend veel.
0: Ja, begrijp ik.
1: Een digitaal woordenboek, het leesplanking en nu weer met dat boekje. Dat bevat ook heel veel historie van Heerde.
0: Begrijp ik. Dus
1: eigenlijk is het...
0: Het staat nooit stil.
1: Nee,
0: precies. Nee. Hartstikke goed. Dankjewel voor jouw bijdrage vanochtend, Jan Haas.
1: Graag gedaan namens het bestuur van de stichting. Hè?
0: Hartstikke goed. Dankjewel en tot horens. Dag hoor.
1: Doei.

0: Ja, u kent deze natuurlijk in de uitvoering van The Beatles. Maar David Garrick had er ook succes mee. Lady Jane. En daarmee werd het eigenlijk precies 11:30. Tijd voor onze volgende gast. En ja, ik vind het een hele bijzondere gast. Want we kennen hem al een poosje. We komen hem hier regelmatig tegen. Al zal dat vanaf vandaag wellicht wat minder zijn. Omdat hij vorige week afscheid genomen heeft. Naast ons heeft plaatsgenomen Dick de Witte. Ik moet zeggen, voormalig voorzitter van de Heerder Historische Vereniging. Dick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Helemaal. Welkom bij ons.
1: Dank je.
0: In de studio. Ja, jij wilde het zelf niet. Jij vond het niet nodig, zei je van de week. Maar toch vind ik het bijzonder dat je even bij ons aangeschoven bent. Want 10 jaar voorzitterschap bij die Heerder Historische Vereniging, dat gaat je niet in de koude kleren zitten, toch?
1: Nee, maar ja, omdat jij het vraagt, heb ik gezegd, oké.
0: Nou, dat,
1: daar kom ik.
0: Dat vind ik
1: want
0: heel,
1: de vriendschap is zo goed hier, ja. Dus het is heel bijzonder. Ja, ik heb het tenminste altijd als heel bijzonder ervaren.
0: Dat vinden wij ook en daarom zijn we ook zo blij dat je er bent, Dick. Dus, 10 jaar Heerder Historische Vereniging. Jullie hebben wel in die 10 jaar heel veel bereikt, hè?
1: We hebben heel veel gedaan samen.
0: Ja. Ja,
1: met
0: ja.
1: Een hele grote groep mensen die zich allemaal erg positief inspannen. Die positief naar elkaar zijn en die op een geweldige manier samenwerken. En met ideeën komen en zo komen we steeds verder. En intussen zijn we dus echt een museum geworden, dus in die tijd. En daar zijn we toch wel een beetje trots op.
0: Ja. Hoe ben jij in de tijd beland bij het Historisch Museum, Dick?
1: Ik fietste langs de IJssel. En toen kwam ik Wil Temperman tegen, die was toen secretaris. En die zei, we zoeken een nieuwe voorzitter, is dat niet wat voor jou? Toen zei ik, nee joh.
0: Zo kan het gaan.
1: Nee.
0: Nou is Wil nogal overtuigend, hè?
1: Ja, ja. Denk er nog maar eens over. Ja, ja, ja, het is goed. En een poos later weer. Maar mag Voska eens even bij je komen praten? Nou ja, oké, praten kan altijd.
0: Ja, ja.
1: En Voska heeft me dus overtuigd. En toen heb ik ja gezegd. En toen zei ik, nou, doe het niet zo lang.
0: Nee, nee. Nou, 10 jaar is toch een aardige periode.
1: Het is een aardige periode geworden.
0: Ja. Was jij bekend met het Historisch Museum toen al?
1: Ik wist dat het er was.
0: Ja.
1: En ik was er wel eens geweest op bezoek om eens te kijken van wat er allemaal was. Maar de organisatie verder, nee, daar wist ik niks van.
0: Nee.
1: En dat heb ik in de loop van de tijd wel geleerd, maar ja.
0: Met hulp van natuurlijk.
1: Met hulp van alle mensen.
0: Alleen maar vrijwilligers, want
1: ja.
0: Dat is wat
1: ja.
0: Jullie...
1: Ja.
0: Is het, Dick, met vrijwilligers anders omgaan als met medewerkers?
1: Ja en nee. Want deze mensen zijn zo enthousiast voor alles waar ze mee bezig zijn. En heel veel dingen is hun niks te veel. Dus in feite hoef je niemand te zeggen van dit moet je doen of dat moet je doen. Nee, maar gewoon vragen van zullen we dat eens even doen? En dat werkt het beste.
0: En dan gaat het vanzelf.
1: En dan gaat het prima.
0: Ja, ja.
1: En als je ja, professioneel bezig bent, dan krijg je gauw van dit moet jij even doen.
0: Ja.
1: Nou, en dat, daar hou ik niet van.
0: Nee, nee precies. Nee. Nee, ik denk ook dat, dat de spijker op zijn kop is. Dat is het essentiële verschil. In die 10 jaar... zijn er natuurlijk heel veel dingen gebeurd. Waar ben je trots op?
1: Ja, veel dingen, denk ik. Dat we nu echt een museum zijn. Dat we ook heel veel aandacht zijn gaan besteden aan de archeologie. Want dat was in het begin maar heel matig. En we hadden alleen geologie van de stenen, de beroemde stenen, waarvan sommigen zeiden, wat moeten we ermee? Maar uiteindelijk is dat toch een museumwaardig onderdeel geworden. En nu met Dirk Haasjes erbij als archeoloog, amateur-archeoloog, maar geweldig mens die heel veel doet. En we heel veel dingen binnenkrijgen. En natuurlijk onze 3-4 keer per jaar een nieuwe tentoonstelling. Plus, wat ik zeker belangrijk vind, is de redactie van ons boekje wat we uitgeven.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Er zijn heel veel dingen gebeurd.
1: Ja.
0: Heel veel ontwikkelingen.
1: Ja.
0: Er gebeuren altijd mooie dingen.
1: Ja.
0: Er gebeuren ook wat minder mooie dingen. Waar heb je slechte herinneringen aan?
1: Nou, dan moet ik wel heel diep graven.
0: Ik hoor het. Dat moet van ver komen.
1: Ik kan dat zo niet eens bovenhalen.
0: Gaan we het er ook niet over hebben, Dick. Nee. Dan zijn we wat dat betreft daar ook gauw klaar mee.
1: Ja.
0: Je hebt een waardige opvolger volgens mij gevonden, Sjors van der Borst.
1: Ja.
0: Ook al jaren betrokken natuurlijk bij de historische vereniging.
1: Ja.
0: Was die makkelijker over te halen als dat jij dat was?
1: Ik geloof het wel. Want we hebben hem eerst tot vicevoorzitter gemaakt. Dus dat ging al vrij soepel. En nu met een keer praten met hem, toen zei hij, ja, oké, ik doe het.
0: Kijk.
1: Dus het was niet zo moeilijk.
0: Sjors komt in een gespreid beetje.
1: Hoop ik voor hem. Ik denk dat hij het goed gaat doen.
0: Ja. Jullie hebben heel veel vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie ongeveer op dit moment?
1: We hebben zo'n tegen de 90 vrijwilligers 90. In totaal. Ja.
0: Ja.
1: De een doet veel meer dan de ander. Maar goed, in totaal. Er zijn altijd mensen die wel iets doen.
0: Ja.
1: Dus,
0: En als je mensen op bepaalde posities of bepaalde mensen nodig hebt met kennis en een achtergrond, dan wordt dat door die 90 mensen ook gelijk natuurlijk gedragen. En gaan ze ook met z'n 90 op zoek naar zo iemand, neem ik aan.
1: Ja. En je hebt voor sommige dingen toch specificatie nodig, speciaal mensen nodig. En dan, als je dan op een ledenvergadering vraagt, we hebben eigenlijk iemand nodig voor de genealogie. En dan word je 2 weken later aangehouden hier op de parkeerplaats.
0: Ik weet nog wel iemand.
1: Ik heb wel belangstelling.
0: Kijk. Ja.
1: Toch alleen maar leuk.
0: Ze melden zich vanzelf. Ze komen vanzelf.
1: Ja.
0: Maar dan zullen ze misschien wel een beetje voorgekneed zijn door een van de vrijwilligers.
1: Misschien wel, dat weet ik niet. Nee, maar goed. Nee. En zo hadden we ook iemand nodig voor Jan de Wal, die altijd de ledenadministratie deed. En toen zei ik tegen Jan, ja, je moet het nog wel even doen hoor. Want we weten niet of we zo gauw iemand vinden. Nou, voor onze verrassing, binnen een paar weken hadden we iemand.
0: Kijk.
1: Onvoorstelbaar, ja.
0: Dat is dan het leuke om met zo'n organisatie regelmatig te werken.
1: Ja.
0: Want hoeveel uur kostte het je in de week?
1: Ja, heel verschillend. Heel verschillend.
0: Afhankelijk van wat er
1: van
0: georganiseerd
1: wat aan de orde is.
0: Ja.
1: En nu zijn we natuurlijk druk bezig voor de verbouw.
0: Ja.
1: De verduurzaming van het gebouw. Samen met de gemeente waar ze een 500.000 voor hebben uitgetrokken. Dus daar gaat wel het een en ander gebeuren nog.
0: Er kan wat gebeuren. Ze zijn hier al begonnen, want wij zijn al redelijk opgeknapt.
1: Ja,
0: hier,
1: ik heb het gezien. Dat is heel mooi. Heel mooi.
0: 90 vrijwilligers. Over het algemeen zijn er toch wat ouderen die het bij jullie als vrijwilliger. Hoe is jullie verhouding met de jeugd?
1: Ja, die zou wat beter kunnen, denk ik.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is moeilijk, want die hebben zoveel andere dingen tegenwoordig. Maar ik wil niet zeggen dat het alleen maar bejaarden zijn die daar bezig zijn. Want als ik dus nu zie, de voorzitter is een stuk jonger, een nieuwe voorzitter. Wat ik net zei, de vervanger van Jan van der Wal is ook een stuk jonger. Dus er komt wel wat meer jong bloed bij.
0: Yeah.
1: En we hopen, ondanks dat de regering zegt met 67 mag je pas met pensioen, maar we hopen dat dit zo op deze manier blijft doorgaan.
0: Precies. Ja. Precies. Ja. Dan kunnen jullie nog vele jaren in ieder geval je nuttig maken hier in de gemeente Heerde.
1: Ja, maar goed, het is wel het erfgoed van de gemeente Heerde.
0: Absoluut.
1: En de gemeente moet dat goed erkennen, denk ik. En dat is soms wel eens een beetje moeilijk.
0: Doen ze dat niet onvoldoende?
1: Nou, de laatste tijd gaat het beter.
0: Okay.
1: Het is wel eens veel minder geweest. Ja.
0: Nou, ja. Goed. Laten we positief proberen te eindigen.
1: Zo is het.
0: Dick de Witte, voormalig voorzitter van de historische vereniging uit Heerde. Ik vond het fijn dat je even bij ons wilde aanschuiven. Dan hebben we nog even een keer die mooie, zware stem gehoord.
1: Okay.
0: Dankjewel, Dick. Het gaat je goed. En we hopen je hier nog vaak te zien in het dorp Heerde. Maar zeker ook bij de historische vereniging.
1: Ja, ik ga nog wel het een en ander doen. Dus zij houden me nog op een of andere manier wel vast.
0: Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.

I'm Your Puppet. Dat was, dat waren, zo moet ik zeggen, James en Bobby Purify. Twee broers met een heel oud succes. Het is precies 11:45. En ik hoor dat er contact is met alweer onze laatste gast van dit uur. Kijken of we in ieder geval... Oh, we kunnen hem al gelijk doorschakelen, zie ik. Nou, dat ga ik dan nu doen. Want ja, we zijn uiteraard natuurlijk even benieuwd naar het verhaal. Ik moet deze even... Bettine is niet helemaal... Ja, zo gaat hij alweer wat beter. Harry, goedemorgen. Hallo? Ben jij bij ons, Harry? Ik hoor hier geen verbinding. Dan moeten we toch nog weer eventjes kijken... of we het via een op een andere manier in ieder geval even proberen te doen. En zetten we nog maar even een plaatje op. Hier is Melanie en een brand new key.

0: A Brand New Key, een prachtig oud succes van Melanie. En we hebben onze laatste gast van vanochtend aan de telefoon. En dat is iemand die ook hier regelmatig zelf achter de microfoon zit. Het wel op de dinsdagavond met het programma Infomix. Vandaag hebben we hem even aan de telefoon. Arie Mulder, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen, inderdaad.
0: Arie, jij bent druk aan het werk en wij storen jou eventjes, maar ja, we zijn toch blij dat je er even bent, want het Heerlijk Festival staat het komend weekend op de rol. En dat betekent dat daar aanstaande zaterdag in het Van Meurspark alles te doen is. Daar weet jij alles van.
1: Ja, aanstaande zaterdag om 1 uur gaat het gebeuren. En wij als RTV 794, jij zelf ook, zijn onderdeel van Ruigrijk. Voor wie houdt van actie, uitdaging, een beetje lef. Daar staan wij op ingedeeld. En we hopen dan dat ook die mensen die bij Ruigrijk meedoen bij ons achter de microfoon te vinden zijn. Maar u kunt zelf ook ons zien en zeggen van, ik vind het toch leuk om de keer jullie te zien. En misschien is het wel wat om radio te maken. Kunnen ze langskomen of niet, Jan?
0: Ja, zo is dat. Ja, we zijn op locatie aanwezig van 1 tot 5. Ja. En,
1: beeld en geluid. En het, het belooft een spektakel te worden. Want onder andere, ja, ik noem maar even, is een wijkkoor, 850 jaar. Dat is een smartlappenkoor uit Wapenveld wat langskomt. We gaan natuurlijk de feestelijke opening meemaken. Ook met een koor dat overgaat in de supertroopers. Mamma Mia, dat denk ik dat we daarmee uitzenden. En we zijn, dat begreep ik ook van collega Gert Voekens, proberen we Heerlijk Squad Talent uit te zenden. Dat is de finale van lokaal talent. Dus
0: we zijn dus ook van 1 tot 5 via de tv te bewonderen.
1: Nee, de tv is niet live waarschijnlijk,
0: okay.
1: Maar dat zullen impressies gemaakt worden. Dat is de bezetting, maar radio wel. Dus als je zegt, ik lukt niet om aanwezig te zijn, dan stem dan even af op RTV 794, dan de radio. Van 1 tot 5 zijn we met natuurlijk met gesproken woord, maar ook met leuke muziek. En denk dat Jan hier wel een paar paardjes klaar hebt liggen. Want vandaag kwamen er ook hele leuke dingen voorbij.
0: Dus. Dat is weer een uitdaging, Harry, om daar ook weer iets leuks over te bedenken. Het zal ongetwijfeld natuurlijk ook een beetje in het kader van het WK voetbal zal het staan aanstaande zaterdag. Want s'avonds om 7 uur, dan zijn mensen ook nog van welkom, hè? Van harte welkom. Want
1: ja, in het Oranje Park, kijk, en dat zenden wij natuurlijk niet uit, maar nee. In het Oranje Park, dan kunnen we gezamenlijk de mensen WK kijken. En het belooft een warme zaterdag te worden dit keer. Geen regenachtige zaterdag, maar warme zaterdag. Nee. Dus neem genoeg water mee. Ja. Er zullen ongetwijfeld ook van die watermomenten zijn daar bij het Heerlijk Festival. Net zoals een paar jaar geleden. Dus laat u verrassen. Kom langs, in ieder geval ook bij Ruigrijk, wat ik zeg. Wij staan er, een barberbus is er. De Power Tool Drag Race. Dat is met apparaten, huishoudelijke apparaten racen. Dat is heel apart. En met een mixer bijvoorbeeld die raced op een kort circuitje. Dus als u thuis de mixer mist, dan wordt hij misschien ingezet. Ja, en dat hopen we dan ook bij ons voor de microfoon te krijgen. Ook dialect en gezelligheid. Dus terugblikken naar het verleden. Maar dialect moeten we koesteren. Net zoals jullie de Heren Historische Vereniging net hadden. Dick de Witte. Ja, koesteren de Heren Historische Vereniging. Want dat moet bewaard worden. Het monument van Heren. Dus voor het nageslacht.
0: Zo is het maar net. Aanstaande zaterdag in het Van Meurspark. Het Heerlijk Festival. En wij van RTV 794 zijn daar dan ook live bij.
1: Ik moet nog één ding zeggen erbij. Er zijn foodtrucks, maar er wordt ook aandacht geschonken. En dat is, moet niet onderbelicht zijn. De dag van de vluchteling is het zaterdag ook. En dan wordt er een demonstratie calligrafie gegeven. Oosterse lekkernijen zijn er. En meer. Dus om daar ook bij stil te staan die dag.
0: Kijk. En is er ook voldoende water, denk je, Harry?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik zei, watermomenten zullen ongetwijfeld zijn. Dus,
0: okay. Dus mensen.
1: Maar je kunt ook bij Ruigrijk, waar wij dus onderdeel van zijn, een limo secco krijgen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat is.
0: Nee, maar ik wou voorstellen dat mensen hun eigen zwembadje misschien meenemen. En lekker voetbal gaan kijken in hun eigen badje. Ja. En dat laten we dan lekker vollopen. Dat koelt lekker, toch? Of niet?
1: Dat koelt lekker, ja. Maar dat is 's avonds. Je bent van harte welkom om 1 uur bij ons. Wij staan bij, een beetje aan het begin, bij de slagboom van Meursweide. Dus.
0: We gaan het allemaal zien.
1: Maar je kunt ons zien.
0: Aanstaande
1: door de brug. Door de brug die bij de staat.
0: precies. Aanstaande zaterdag het heerlijk festival in het centrum van Heerde. En wij zijn er vanaf 1 uur bij. Arie Mulder, dank je wel voor jouw korte bijdrage. En graag tot zaterdag.
1: Tot zaterdag.

The Fortunes, hoort u, en Caroline. En daarmee werd het alweer 5 minuten voor de klok van 12. Het zit er alweer op, zeg. De 3 uur zijn alweer voorbij. Ik vind dat het weer jammer. Maar goed, volgende week hebben we weer een nieuwe. En dan zijn we maar zo weer op locatie. Dat zijn we dus aanstaande zaterdag. Dat hoorde u zojuist op het Heerlijk Festival. Maar volgende week, donderdag, zijn we ook op locatie. Op de Tessenplekken in Veessen. In het kader van onze eerste zomertour.

is brunch. Aretha Franklin, hoorde u, I say a little prayer. En dat was de laatste alweer van deze brunch op de donderdag, de 18e. Volgende week, zei ik zojuist al even, zijn we op locatie. Linda is dan er uiteraard ook weer bij. Dan zijn we op de camping De Tessenplekken in Veessen aan de IJssel. En daar zien we ook weer echt naar uit. En natuurlijk aanstaande zaterdag zijn we in het Van Meurspark bij het Heerlijk Festival. Dank dat u vanochtend weer bij ons was. Wat mij betreft zeg ik, geniet van de komende dagen van het prachtige weer. En graag tot de volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home elektro is er maar één adres. Roosendaal Home Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Gaat heel erg snel, gaat het. Gaat goed, hè? Ja? Imagine, John Lennon.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten, omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit twee Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaar gewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Would you dance?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Met weer een ontzettend afwisselend programma. We duiken in bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen uit onze eigen regio. De eerste studiogast zometeen is een bekende horecaondernemer Bert de Stijf. En hij gooit het roer om. Maaike Boeve uit Epe. Ja, ze kan heel goed zingen. We gaan met haar terugblikken op haar bijdrage aan het SBS6-programma The Winner Takes It All. Tijdens het Heerlijk Festival vond de eerste editie van Heerde's Got Talent plaats. Deze talentenjacht laat zien dat Heerde barst van talent. Verschillende zangers, zangeressen en fluitisten betraden het podium. De vakjury koos uiteindelijk Fiene Mulder uit Wapenveld als winnaar. Uiteraard vernemen we graag hoe het op dit moment met de winnaar is. Bij Pinkster hoor ik het verhaal van Jonathan en Lisanne. Ze zijn zendeling en met een omvangrijke taak bezig, namelijk vertalen van de Bijbel in een niet gangbare taal in Afrika. Ze nemen plaats achter de microfoon om u er deelgenoot van te maken en u uit te nodigen voor een evenement Meet the Mappa in Heerde. We blijven over de grens. Katia Kalibuliani nodigt u uit voor een kookworkshop Georgische keuken en hoopt u te overtuigen van de smaken van Georgië. Uiteraard aandacht voor het laatste nieuws en uitgangstips uit de regio, gelezen door Wilhelm Hulshoff. En belicht onze eigen weerman Wilfried Elzega. En ik begrijp voor deze week voor het laatst, niet helemaal natuurlijk, het weerbericht voor zodat hij op vakantie gaat. Techniek in de vertrouwde handen van Gerard Bouw en mijn naam is Harry Mulder. Infomix is ook op woensdagmiddag te horen op Force Veluwezoom. Van harte welkom.
2: We zijn er voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
3: Je luistert naar
0: Force Veluwezoom.
1: We beginnen zoals altijd met het actuele overzicht uit de regio. Wilhelm Hulshoff neemt ons mee voor de eerste keer naar het belangrijkste nieuws en tips voor de komende week.
0: Uit de regio.
4: Tijdens het Welsums kermisweekend van 31 juli tot en met 2 augustus wordt het traditioneel getrouw een jaarmarkt georganiseerd. De organisatie is in handen van de Vereniging voor de Volksvermaken Welsum. En deze is nog op zoek naar standhouders die op zaterdag 1 augustus willen deelnemen met een kraam en of grondplek op het kermisterrein. Een kraam kost €25 en de grondplek kost van 4 meter is dan beschikbaar voor €10. Geïnteresseerden kunnen voor een plek met of zonder kraam contact opnemen met Gerry Huiskamp. En dat kan via huisk398@planet.nl. En ook voor meer informatie kunt u daar uiteraard terecht. Aanstaande zaterdag is de 4e sponsortocht van Tour de Dellen. Deelnemers kunnen 30 kilometer lopen, fietsen, skilleren, steppen of handbiken door de regio. Alle opbrengsten van het evenement gaan naar Stichting Wens Ambulance Gelderland. De tocht kent de start en finish bij VV Ovio's op de Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. En voert over wandel- en fietspaden naar Wezep richting Heerde, door natuurgebied De Wellen en langs de N309 de bekende Wolberg. En zo door het harde weer terug naar het finishterrein. Voor meer informatie en inschrijving kunt u kijken op www.toerdedellen.nl. En op zaterdag 27 juni organiseert Team Zingen aan de IJssel een zingen in de kerk van Terwolde. Zingen aan de IJssel is een moment van samenzang, bezinning en ontmoeting. Zingen aan de IJssel is een interkerkelijk initiatief van christelijke jongeren en volwassenen met een gedeelde passie, samen zingen en muziek maken. De zingen duurt ongeveer een uur en na afloop is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezellig samen te zijn. En dat vindt plaats aan de Dorpsstraat in Terwolde aan de Molenweg 2 op 27 juli om 19:30. De eerste twee edities hebben al plaatsgevonden in Welsum, maar Zingen aan de IJssel zal nu langskomen langs verschillende kerken. Kom meezingen en beleef samen een betekenisvolle avond. Voor vragen stuur een e-mail naar zingenaandeijssel@gmail.com. Basisschoolleerlingen die na de zomervakantie in groep 7 of 8 zitten, kunnen weer worden aangemeld voor het Junior College van de Noordgouw. Het Junior College is bedoeld voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. Maar ook graag nieuwe dingen ontdekken, creatief en nieuwsgierig zijn en waarschijnlijk een VWO-advies zullen krijgen. De Noordgouw biedt deze kinderen allerlei verschillende modules, van het opbouwen van de escape room tot aan de beginsel van de Chinese schrift. De aanmelding verloopt via de leerkracht of je EBR van de basisschool. De inschrijving staat open tot 30 juni. Het aantal plekken is beperkt, dus wacht niet te lang. Voor meer informatie kunt u kijken op noordgouw.nl of mail naar juniorcollege@noordgouw.nl.

0: Ja, dat was van het nummer Grease Lightning, de CD en LP, van de jaren 1978 met Olivia Newton-John. En dat was natuurlijk al een heel grote hit, hè? Tell Me More.
1: Nieuws uit de regio.
0: Aanstaande donderdag op 25 juni zouden bij het Brinkhoven de maandelijkse maaltijd zijn. Helaas is deze afgelast vanwege de warmte. Voorlopig zal er ook even geen eten meer zijn, omdat er nu zo'n vakantieperiode aanbreekt. Maar hou de socials in de gaten of desnoods neem even contact met Brinkhoven op van wanneer er eventueel weer een open maaltijd is. En de Zomerfeestcommissie heeft de inschrijving voor een zomerfeest op 27 juni weer geopend. De traditionele druk bezochte braderie en rommelmarkt vindt dus aankomende zaterdag plaats. En dat is voor de 34e editie en de intree is wederom gratis. Het zal er hartstikke druk worden en het zal heel mooi weer zijn. Dus 's morgens moet je er altijd zijn voor de leuke koopjes. En uiteraard is er ook muziek. En dan wordt er vanaf 3 uur en tot 5:30 non-stop muziek daar. En dat vindt plaats aan de Stationspark aan de Grote Weg Klapperdijk in Wapenveld van 8 tot 5:30. Op zaterdag 27 juni organiseert de Stichting IJsselhoeven een jazzfestival. Om de tijd dat er op de boerderij aan de Ervenweg 9 in Welsum. Een toen bekende jazzmuziekers woonde ten weten daar Edwin Zomers. Op het terrein is het mogelijk om te eten, te drinken en te kopen. Op www.hoevenjazz.nl is er meer informatie en kaarten. Oud-Heerdenaar Henry Veldkamp heeft het kader van Heerde 58 gietmallen geprint van de toren van de Johanneskerk te Heerde. En deze in kaars werd gegoten, in samenwerking met een kaarsengieterij. De etalage van de Wereldwinkel staat nu de geprinte toren van 700 mm hoog. Maar ook kleinere modellen van 70 mm zijn daar ook uitgewerkt. Dus ook ging hij aan de slag met verschillende kerken in de gemeente Heerde, Epe en Elburg en ook het kerkje van Zwelo. Zo zie je maar weer dat er weer heel leuke creatieve dingen zijn te maken. En dan komt het nu.

0: Goed, we draaien één kopje koffie van WOVF de Kunsten draaien voor Bert Stijf. Die eraan zou schuiven om te praten over zijn nieuwe avontuur. Want hij heeft het roer omgegooid. Hij heeft me wel proberen te bellen, maar op dit moment heb ik nog geen contact met hem. Dus geef mij intussen de gelegenheid om weer het woord te geven aan onze eigen nieuwsmanlezer. En uitgangstips, ja, gelezen door William Hulshoff.
1: Nieuws uit de regio.
2: Heb je een geweldige fantasie en hou je van schrijven? Doe dan mee. Kies jouw favoriete plek in de gemeente Heerde en laat daar iets bijzonders gebeuren. Alles mag. Ga je voor magie, grappig, spannend of mysterieus? Jij bepaalt het verhaal. Lever je verhaal voor 8 juli in en dan via je school, het raadshuis of mail naar ikdoemee@heerde.nl. En vergeet niet te vermelden de naam, de leeftijd, de school, de klas, de e-mailadres en telefoonnummer. Dus kortom, laat je creativiteit los en verras ons met een heel mooi verhaal. Het muzikale seizoen wordt afgesloten door het A-orkest van Soli Deo Gloria te Heerde. Met 2 zomerconcerten en het eerste concert staat gepland op maandag 29 juni om 8 uur bij Grootstochert in Wapenveld. Het tweede concert staat gepland op zaterdagmiddag 4 juli om 4 uur bij de muziekkoepel in het centrum van Heerde. Hier wordt u van harte uitgenodigd om te komen luisteren. Na de zomervakantie worden repetities en de muzieklessen van het A-orkest en de jeugdleden weer opgepakt. Wil je meer weten over de muzieklessen? Neem dan contact op met het secretariaat van secretaris@solideogloriaheerde.nl. Ook deze zomer organiseert Stichting Present Epe Heerde een zomer met een missie. Een bijzondere actie waarin gezinnen en singles worden opgeroepen iets te geven aan mensen die bijvoorbeeld eenzaam thuis zitten. Of die het financieel niet breed hebben. Om deze actie tot een succes te maken en zoveel mogelijk mensen te verblijden met een leuk zomerpakket, dan is er hulp nodig. En wil je een ander blij maken of wil je een gezin of persoon opgeven als ontvanger, laat het dan weten via www.zomermetemissie.nl of mail naar zomermetemissie.nl. En de gemeente Belang Boerenpartij, ChristenUnie, SGP en VVD Heerde presenteren met trots het nieuwe evenwichtige coalitieakkoord Samenwerkt. Het akkoord is de uitkomst van de coalitiebespreking die de afgelopen periode zijn gehouden. En met het akkoord zijn de lijnen uitgezet voor de komende 4 jaar. De partijen kijken terug op een intensieve en constructuele samenwerking. Het resultaat is een nuchter, realistisch en samenhangend akkoord voor de komende 4 jaar, waar ook de input van andere partijen uit de gemeente plaats hebben gevonden. Het coalitieakkoord 29 juni wordt ook de beoogde wethouders geïnstalleerd. Voor de gemeentebelangen Boerenpartij en ChristenUnie zijn dit de bekende namen, respectievelijk William van Ommen en Klaas Harding. En voor VVD, nieuw in de coalitie, is Peter Oosterhof toegevoegd. Wethouder omdat Klaas Harding en Peter Oosterhof momenteel zitting hebben in de gemeenteraad, zullen ze ook hun plaats in de nieuwe gemeenteledenraden worden geïnstalleerd.
1: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

0: Ja, en hij is toch gearriveerd. Ik zei net dat hij onderweg was, werd stijf. Ja, je moet het Apeldoorn komen, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, maar ik zei bij de aankondiging, je bent een studiogast en een bekende horeca-ondernemer en die het roer omgooit. Want ik zei vanmiddag tegen iemand, ik heb Bertens in de uitzending. Ja, die ken ik wel, is van de Stern. Ik zei, nou, dat is heel lang geleden.
1: Ja, dat is al...
0: dat bestaat dat al niet meer.
1: 38 jaar terug, ja? Dat ik daar begonnen ben, ja.
0: Dat was je eerste ervaring met
1: dat
0: de horeca?
1: Dat was mijn eerste...
0: Hoe ben je in die horeca ingerold eigenlijk? Want je bent 58 jaar, hoe lang zit je erin?
1: Hoe komt een aap een vlooi, hè? Ja. Dat is toch dikwijls ook het verhaal. En ik ben eigenlijk de horeca ingerold vanaf destijds Euroase Dellenhoven. Dus wat nu Fletcher is. Dus dan praat ik over, ik ben nu 58. En toen was ik 14, 15.
0: Oké.
1: Toen knalde ik daar naar binnen, ja.
0: Maar komt dat, is je passie van eten en koken vanuit huis uit meegegeten? Of uit, gegeven
1: nee,
0: het zelf
1: ontdekt? Nee, integendeel. De passie zit aan de binnenkant, zit in het hart, ja.
0: Oké, ja, en je hebt overal horeca ervaring gedaan in Epe.
1: Ja.
0: De Sterren, je hebt ook nog Veluws...
1: Veluws Eethuis, Wisselgat en Brasserie de Knijnenberg.
0: En van, in Hattem.
1: Ja. Ook nog, ja.
0: En bij Van Ouds heb je gewerkt ook
1: en
0: nog?
1: En bij Van Ouds heb ik nog, doe ik nog wat dingetjes, ja. Zo hand- en spandiensten, ja.
0: Overal?
1: Wat uitkomt, ja.
0: Overal gewerkt. Ja. Wat is je trouwens even je eigen favoriete eten?
1: Mijn favoriete eten? Als ik het echt moet zeggen, ik vind alles heerlijk.
0: Oké.
1: En hetgene wat ik het meest lekkere vond, dat heb ik destijds heb ik dat gemerkt, waren mijn gestoofde wangetjes, varkenswangen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja. Die stond ook op mijn menu dan of zo? Ja. Vandaar dat
1: ik jaren heb ik daar bij de top 5 van Nederland bij gestaan. Ja, met de wangetjes.
0: Ja.
1: Ja, die waren echt uniek.
0: Nou,
1: ja.
0: En uniek ook dat je ondanks tegenslagen in je leven...
1: Ja.
0: Alles, want ik weet bij de Sterrennota had je een auto-ongeluk gehad.

0: Ja, dat was in 98.
1: Dan neem je dat net over en dan krijg je dat.
0: Ja, daar had ik het overgenomen, ja.
1: Ja, nee, heftige periodes. En ja. Ook met je bedrijven. En toch, ik vind dat ziet een respect hoe je dan weer opstaat en het nieuws gaat doen.
0: Ja, wat ziet een mens? Ik bedoel, gezondheid, Harry, is een geschenk. En zo moeten we het eigenlijk zien. En je jaren zeggen altijd mensen, je kunt je niet doodwerken. Maar kan je één ding vertellen? Je kunt vreselijk dichtbij komen. Ja. En het is me gelukt. Ja.
1: Ja, je hebt de dingen te boven gestaan elke keer. Dus,
0: ik heb iedere keer ben ik erdoor gekomen, maar ik ben ook iedere keer weer teruggekomen. Ja. Ja. Ja, absoluut.
1: Maar nu ga je toch het roer een beetje omgooien.
0: Ja.
1: Want als ik sociale media zie, en dan ik liet een mevrouw zien. Jee.
0: Ja, je mag het ook zien. Hoor. Het is ook geen schande. Het
1: een knappe kerel, zeggen ze dan. Dus,
0: het is een change die je maakt. Dus je gooit of het roer om. Je gooit ook jezelf om, hè?
1: Ja.
0: Ik heb natuurlijk 3 jaar geleden heb ik dus 3 herseninfarcten gehad. Een open hartoperatie, omdat mijn hartklep was opgegeten door een bacterie. En ik heb een nieuwe hartklep gekregen, een runde klep. Dus ik loei nog niet in de keuken, dat is het enige.
1: Moet je net weer.
0: Maar dat markeert het allemaal. Nee, dan ga je stilstaan bij jezelf. Dan ga je erover nadenken. Van punt 1, ik ben hier, wat doe ik hier? En wat ga ik er nog van maken? En ik heb wel geleerd om te vechten voor hetgene wat je waard bent. En ik denk dat het ook in een mens zou moeten zitten. Of het altijd zit, niet iedereen zit er daarin mee. En je probeert in ieder geval wel. Ik heb 3 jaar lang geknokt om gezond te zijn en te worden. En het is me tot op nu, of er moet straks weer wat gebeuren. Nee, maar daar ga ik niet vanuit. Maar tot op nu is me gewoon gelukt en ik ben er weer.
1: Ja,
0: en ik ben ook weer terug, ja.
1: Een buitenstaander zou ook niet zeggen dat je het allemaal gehad hebt. Nee.
0: Nee, nee. Nee. Het is ook bijkans niet te zien, hoor.
1: Nee.
0: Ik heb de kop nog dik genoeg, dus dat is daar markeert het. Nee, maar het zit hem gewoon aan je binnenkant. En het enige, ik heb een keuze gemaakt. Ik heb gezegd, ik ga mijn expertise gebruiken om mijn branche en mijn collega's verder te helpen.
1: En deed je dat eerst helemaal zelfstandig of deed je direct
0: dan bij
1: alles
0: zelfstandig, ja.
1: HKV-makelaars.
0: HKV-makelaars. Ben ik eigenlijk mee in contact gekomen 1,5 maand geleden. Ja. En ik zag ze ook, even over de socials gesproken, ik zag ze op LinkedIn. En ik heb me gemeld. Ze waren op zoek naar een freelance horecamakelaar in de omgeving Overijssel, Drenthe en Gelderland.
1: Oké, dus in de buurt gelukkig.
0: Dus ik denk, weet je, nooit geschoten is altijd mis. Ik heb er wel geteld, Harry, 1 bericht aan gewaagd. En ik heb de week daarna had ik een afspraak met Marcel Verbaas. Dat is de directeur, dus de CEO van HKV. Het HKV is op het moment de grootste.
1: Knonk en Verbaas, hè?
0: Ja, dus, Knonk en Verbaas. De grootste horecamakelaar van Nederland.
1: Ja.
0: En hij zegt, we gaan helemaal niet verder. Ik heb 1,5 uur met hem gesproken. Hij zegt, kom maar. Hij zei heel graag. Het enige wat ze doen, het is een groep van een kleine 20 makelaars in Nederland. Ze gaan België op het moment ook in en Duitsland. En het is een kleine groep makelaars. En ze allemaal horecaffers. Het zijn allemaal jongens die in de horeca of ooit in de horeca hebben gezeten. Dus eigenlijk de horeca aan de achterkant kunnen vertegenwoordigen. Ja.
1: Dat is wel een pluspunt voor degene die.
0: Dat is fantastisch, ja. Ja.
1: Of die wil zijn zaak uitbreiden of iets kopen.
0: Ja, ja,
1: of.
0: Ja. Ja, absoluut.
1: Of die denkt van, ja, hoe moet het verder? Bedrijfsopvolging, ja, bij wijze van spreken. Ja.
0: Het zijn natuurlijk wel hele reële en structurele problemen op het moment waar die horeca tegenaan loopt.
1: Ja, vooral personeel krijgen alleen al.
0: Ik moet je heel eerlijk zeggen, het horeca 2.0, want zo praten we tegenwoordig. Hè? Alles is 2.0. Hè? Als iets niet helemaal lukt, of het ligt net in een kantelpunt, noem het maar 2.0. En dat is dan ook weer ook zo'n mooi woord, duurzaam. En de horeca 2.0, als ik kijk naar ruim 40 jaar terug, waar ik begonnen ben. En als ik kijk naar nu, heeft het een omslag gehad van 360 graden. Absoluut, de hele horeca. En de horeca, ik wil niet zeggen dat de horeca slecht is, want we hebben in Nederland hele mooie horeca. We hebben kwalitatief hele hoge horeca in levels. Maar het is moeilijk voor de jongens allemaal. Dat merk ik wel, ja. We hebben natuurlijk de coronatijd gehad... waarin iedereen goed geld heeft gebeurd. Maar iedereen moet het ook terugbetalen. En 1 januari 27 moet alles weer glad zijn met de belasting ook. En ik snap het ook wel. En je leert ook in dat soort momenten ook om te vechten voor je bestaan. En vechten voor het bestaan is wel het recht om door te gaan.
1: En wat doen jullie dan? Want jij bent ook doorgegaan, vechten voor het bestaan.
0: Ja.
1: Maar hoe sta je de ondernemer, zeg maar, de horeca-ondernemer, terzijde? Geef je tips, kooktips ook? Nee, of is het heel divers?
0: Ik geef vooral tips. Ik heb eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, ik zit hier met 2 mutsen op. Ik zit hier met de muts op als horecamakelaar via de HKV. En ik sta eigenlijk natuurlijk ook via BNB, horeca-ondersteuning.
1: Dat bedoel ik, en, daarom.
0: En wat wij dus doen, wat ik dus probeer te doen, dat is ook een deal die ik heb gemaakt met HKV-makelaars. Van joh, ik weet niet of ik mijn tijd vol kan maken in jullie business. Maar ik zie nu, ik heb vandaag 4 afspraken gehad om deals te maken. En ik merk wel dat het gewoon heel druk wordt. En ik zie ook dat er aan de achterkant mensen zijn die bedrijven willen overnemen. En die ook een stukje switch willen kijken waar je in de binnenkant kunt veranderen.
1: Dus jij bent van beide markten thuis?
0: Dus ik pik de beide kanten mee. Nou, ik pik niks mee, maar ik... Wat voor mij belangrijk is, een stukje advies, een stukje ondersteuning. En vooral ook de ondersteuning en begeleiding vanuit de horecamakelaardij.
1: Ja. Ja. Maar je staat klaar voor kleine onderneming en grote onderneming.
0: It doesn't matter,
1: eigenlijk,
0: ja.
1: Eigenlijk voor iedereen dus.
0: Absoluut, ja.
1: Mensen die zeggen van, ik wil graag tot advies, ja, hij noemt wel die makelaars, maar ik wil advies van Bette Stijf. Als je die website kijkt van HKV, kunnen ze dan jou vinden?
0: Absoluut, ja.
1: Daar staan er meer op natuurlijk.
0: Daar sta ik al helemaal op.
1: Oké. Okay.
0: Ik moet zeggen, het is wel een gestreamde foto.
1: Nou, mooie foto. Maar... Dus, daarom zei ik aan
0: mevrouw. Hij is wel heel strak, maar ja, goed. Dat is ook niet erg, maar ze kunnen via die weg kunnen ze me vinden, ja. Ja.
1: Als mensen zeggen van een vraag hebben over van, nou, hoe mijn keuken en zo, moet ik die veranderen? Kunnen ze dan ook bij jou terecht?
0: Absoluut, zeker, ja.
1: Want ik heb nu, noem maar even het Franse concept en ik wil een ander concept.
0: Ja, dat kan, ja.
1: Dus ja. Van alle markten kunnen ze...
0: Ik pak alle markten, pak ik mee, ja.
1: Ja.
0: En daar ondersteun en adviseer ik ook in, zeker, ja.
1: En voornamelijk in Gelderland, Overijssel en Drenthe.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar ben je te vinden dan.
0: Yes.
1: En kunnen mensen je nog tegenkomen in de horeca af en toe?
0: Absoluut.
1: Ja, zonder...
0: Ik zeg niks gedag.
1: Nee. Nou, als mensen informatie willen hebben, wat is de website van beide ondernemingen?
0: De website van HKV is www.horecamakelaarsknookenverbaas.nl. En de andere is www.bbhorecaondersteuning.nl.
1: BB staat voor
0: Bertus en Bas.
1: Bertus en Bas. Dus, ja. Hey, ik ga je volgen. Kijken hoe het gaat in horecaland. Ja. Dat heb ik al jaren gedaan, want ik kan nog herinneren dat je hier met vlees binnenkwam. Dus, heel
0: met
1: mals.
0: De wangetjes,
1: ja.
0: Weet je dat
1: ja,
0: nog?
1: Daarom. Ja.
0: Hey, ik zag het toevallig vanmiddag aan te denken.
1: Ja, ik denk, ja. Het was heerlijk. Ja. Dus, hey, Bertus, bedankt voor je komst in de studio.
0: En jullie bedankt. En ik wens jullie heel veel succes met jullie uitzendingen.
1: Dankjewel.
0: Ja.

0: Ja, van de vorige gast Bette Stijf, die het roer omgooit en nu een rol heeft als horecamakelaar, gaan we naar de volgende gast. En ze was afgelopen zaterdag bij het Heerlijk Festival, want daar vond de eerste editie plaats van Heerdes Got Talent. Een talentenjacht laat zien, namelijk dat Heerde barst van talent. Want verschillende zangers, zangeressen en fluitisten betraden het podium. En de vakjury die koos uiteindelijk Fine Mulder uit Wapenveld als winnaar. En die hebben een telefoondag, Fine.
1: Goedenavond, meneer.
0: Ja, jij werd winnaar van Heerlijk Got Talent met volgens mij dit nummer wat we net draaiden, of niet?
1: Ja, klopt. Addictie van Avicii. Prachtig nummer.
0: Een prachtig nummer. Waarom heb je dat gekozen?
1: Nou, zoals ik al voor het optreden vertelde, dat ik en mijn vader hebben... Mijn vader is heel muzikaal en daar heb ik het ook al een beetje van. En hij liet mij op zaterdagavond laten hem heel vaak muziek horen. Mm-hmm. Toen ik als kind 6 of zo was, toen heeft hij het liedje aan mij laten horen. En 5 jaar later of 6 jaar later, toen ik de gitaar oppakte, was het eigenlijk een van de liedjes die ik het liefste wilde leren spelen. En toen heb ik hem leren spelen en toen dacht ik, wat is een goed moment om hem aan allemaal mensen ook te laten horen, mijn versie. Mm-hmm. En toen dacht ik, dit is de perfecte keuze. Dus ja.
0: Ja, en dan sta je op het podium. Hoe was dat?
1: Het was zeg maar, kijk, het is niet de eerste keer dat ik op het podium heb gestaan. Dus dat. Maar ik vond het wel echt cool op een echt podium te staan met veel mensen. Maar eigenlijk heb ik gewoon echt gedaan alsof het mijn kamer was. Want dan is het natuurlijk wat minder spannend.
0: Ja, en dan heb je het gezongen. En moest je dan lang wachten op de jury? Want ik heb het niet meegemaakt zelf, maar...
1: Ik moest ongeveer 20 minuten wachten op de jury. Omdat het was klaar om 3:50. Alleen ik was ene laatste, dus ik hoefde niet heel erg lang te wachten.
0: Oh, dat scheelt in ieder geval. Dus, was er veel concurrentie als je dat even wilt delen? Wat was er verder? Ik zeg verschillende zangers, zangeressen.
1: Nou, als eerste was een heel mooi duet van volgens mij 2 zusjes die super mooi konden zingen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik al van wow, iedereen is wel goed. En er was ook een wat jonger meisje met 2 achtergrondzangeressen. En die had ook heel veel talent. Dus het is moeilijke concurrentie. En ook een goede flautisten, een groepje. En ook een zanger die zelfs zijn liedjes schreef. En die ook een van zijn eigen nummers heeft gespeeld. Dus het was wel echt een grote concurrentie.
0: Ja, maar uiteindelijk werd jij dus als winnaar gekozen. Heeft de vakjury nog iets gedeeld in een juryrapport?
1: Ik heb geen juryrapport teruggekregen. Maar wat ze me vertelde, dat ik doe altijd een beetje een praatje voordat ik begin. Dus daarom is dat, zei ze dat het goed was en dat het voor het publiek ook leuk was. En ze zei dat ik een krachtige stem had, wat ik heel erg aardig vond. En dat het cool was dat ik ook gitaar speelde terwijl ik zong.
0: Nou, mooi. Ik had het graag willen zien, dus, maar ik denk, nou, ik ga wel het originele nummer eerst draaien. Wat levert dit jou nou op? Je bent winnaar. Heb je daar iets mee gewonnen?
1: Nou, ik heb een groot bedrag van €150 gewonnen.
0: Mooi.
1: En ik heb ook dat ik mag optreden bij Heerde 850, wat volgens mij in de Faberhal is, dat ik daar ook mag spelen.
0: 13, 14 november, dat grote muziekevenement?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Daar mag ik bij meespelen, daar heb ik een plekje. Dus dat is heel erg cool en daar kijk ik ook heel erg naar uit.
0: Ja, dan moet je nog repeteren. Mag je dan 2 nummers spelen, weet je het al, of is dat maar 1 nummer?
1: Ik zou dat niet weten, maar ik neem aan dat 1 nummer is. Als het zo groot is, dat natuurlijk ook al meerdere mensen zijn.
0: Ja, snap ik. Maar ga je dan dit nummer weer spelen of heb je nog andere nummers op je repertoire, ongetwijfeld?
1: Ik heb heel veel liedjes die ik kan spelen, maar ik moet even kijken. Want misschien leer ik nog wel iets leuks. Misschien komt er nog nieuwe muziek uit die ik wil spelen.
0: Okay.
1: Dit is natuurlijk altijd wel een optie.
0: Nou, we blijven je volgen. Want dat doe ik ook met de volgende gast die me zo meteen aanschuift. Misschien ken je haar wel. Dat is Maaike Boeva uit Epe. Ze heeft meegedaan in het programma The Winner Takes It All.
1: Ja, cool.
0: Ja, dus die horen we zo meteen achter jou aan. Dus als je de radio aanzet of de computer meeluistert, dan kun je dat ook nog horen. Dus ja.
1: Heel cool.
0: Hey, ik wens jou heel veel succes. En wat ik kan zeggen, blijf je volgen. En vier deze overwinning.
1: Dank u wel. Fijne avond, meneer.
0: Zelfde. Dag.
1: Doei.

0: En van de winnaar van Heres Got Talent, Fine Mulder, gaan we naar een andere zangtalent toe. En dat is Maaike Boeven. Maar die heeft meegedaan aan het SBS6-programma The Winner Takes It All. Maaike, hebben we een telefoon. Dag Maaike.
1: Hallo.
0: Ja. Ik had nou toch even de behoefte om toch helemaal even terug te blikken op jouw carrière en wat het opgeleverd heeft. En hiervoor had ik Fine, die meegedaan aan Heres Got Talent. En die ook heel enthousiast is. Begonnen met een liedje van, moet ik even kijken, Avicii.
1: Hey, okay.
0: Ja, jij hebt meegedaan aan The Winner Takes It All. Voor de luisteraars die het niet weten, hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Nou, ik ben benaderd door Talpa zelf. En of ik auditie wilde doen. En nou, vanuit daar ben ik dus eerst online auditie gaan doen. En toen ook helemaal naar Amsterdam gegaan. Toen weer naar Hilversum. Dus dat is best wel wat vooraf gegaan, zeg maar.
0: Ja, ik heb het diverse optredens even meegekeken op televisie natuurlijk. En dan gaat het natuurlijk ook vaak, vandaag was er ook al iemand die zegt, Maaike in de studio, kan ze dan wel zingen met die neuszonde? Je hebt een neuszonde, voor de luisteraars die het niet weten.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ik heb een neuszonde en nou, daar krijg ik elke dag voeding doorheen. En nee, zingen gaat daar gewoon, dat gaat helemaal goed.
0: Ja, die zonde heb je dus nooit beperkt met het zingen. Want die heb je gekregen, als je mag vragen, vanwege je gezondheid?
1: Ja, klopt. Omdat mijn lichaam niet de goede voedingsstoffen opneemt. Het stukje van mijn dunne darm is verwijderd bij de geboorte. Dus mijn lichaam neemt niet de goede voedingsstoffen op. Dus via de neuszonde krijg ik voeding, waardoor dat wel gebeurt, zeg maar.
0: Ja, maar zingen heeft je dat nooit beperkt, dus...
1: Nee, klopt.
0: Hé, hey, we draaiden het nummer, het kleine café aan de avond. Je hebt het zelf uitgezocht. Waarom dat nummer heb je dat gezongen?
1: Ja, ik vind het sowieso een heel mooi oud nummer. En dat is een van de lievelingsliederen van mijn opa. Dus ik vond dat wel mooi.
0: Oké. Okay. Heb je dat ook mogen zingen in het programma? Maar dat staat even niet bij deze.
1: Nee, deze niet inderdaad. Nee,
0: maar Lenny Koer wel, dacht ik.
1: Ja, Lenny Koer wel, zeker.
0: Ja, want waarom heb je Lenny Koer als in je repertoire opgenomen, nummers van haar?
1: Nou ja, als jong meisje werd het al heel vaak gedraaid. Mijn moeder heeft me echt... ik heb de muziek leren kennen door mijn moeder, zeg maar, van Lenny Koer. En ik was meteen verliefd op haar muziek, dus ik heb het altijd al wel gedraaid. En een paar jaar terug ben ik echt gaan zingen ook. En dat lag mij wel qua stemgeluid.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En uiteindelijk heb je dat in ieder geval wel te horen gebracht. Ik ga even een ander nummer van je laten horen. Dan ga ik daar even bij stilstaan. Dus luister maar even mee naar Foxy Foxtrot. MUZIEK

0: Dit is ook een swingend nummer.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk dan altijd aan die originele plaat. Die denk ik, afgelopen is, gaat hij nog door. Dus,
1: ja.
0: Hey, deze heb ik gezongen. Waarom deze?
1: Nou, die werd heel veel aangevraagd. Op mijn TikTok. En ik kijk meestal ook best wel door de reacties wat er dan aangevraagd wordt. Dus ja, vandaar. En een lekker nummer natuurlijk.
0: Ja, dat is zeker. En hey, je koffers, die zet je op, allemaal op TikTok?
1: Ja, en op Instagram, Facebook, overal op.
0: En hoe, wat is de meest bekeken van jou?
1: Ambition Frieden.
0: Hé, van Nicole.
1: Ja.
0: En waarom die?
1: Ja, ook weer door mijn moeder. Heel veel muziek heb ik heel veel leren kennen door mijn moeder. En daar ben ik steeds meer gaan luisteren. En ja, vandaar. En dat werd ook opgepakt door nou ja, heel veel Duitse mensen natuurlijk. Mensen uit Polen, overal vandaan.
0: Dus toen was het Ambition Frieden van Nicole die klonk.
1: Ja.
0: Dus.
1: Ja,
0: Nou, die laten we denk ik, hoop ik, zometeen ook nog even horen. Wat zijn je toekomstplannen?
1: Ik ben nu gevraagd voor een ander tv-programma. Daar mag ik nog niks over zeggen.
0: Moet je niet doen ook.
1: Maar ja, dat komt er hopelijk aan. Voor de rest. Nu een beetje rustig. Ik heb het natuurlijk heel druk ook nog met werk en alles. Maar ja, ik hoop dat het tv-programma gauw editie mag doen.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, wij blijven jou in ieder geval volgen. Maar ik had zoiets even kijken hoe het met jou is. mocht straks dat hem wel wat verteld over worden. Of na afloop van die tv-dinges. Dan ben je wederom van harte welkom in Infomix.
1: Helemaal goed, bedankt.
0: We gaan luisteren naar. Ja, kondig hem zelf maar aan. Die snappen welke ik ga draaien.
1: I'm missing freedom.
0: Ja. Dan gaan we nu luisteren van Nicole. Dankjewel.
1: Tot ziens.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
3: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
2: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
4: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
2: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Naarden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
1: Hey!
2: We zijn er voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
3: Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom.
4: Nieuws uit de regio.
5: Iedere vrijdagmiddag is er in het centrum van Twello een gezellige weekmarkt. En deze is van 11 tot 5. Het is de marktplein en de plek voor diverse boodschappen, onverwachte koopjes en spontane ontmoetingen. Al sinds 1978 is deze elke vrijdagmiddag in het centrum. De marktplek is echt de plek voor verse boodschappen, onverwachte koopjes en toch een spontane ontmoeting. En op zondag 28 juni vindt de vierde editie van Voorst op Wielen plaats. Met meer dan 600 oldtimers. Het is nu al een toonaangevend regionaal oldtimer evenement. En dit jaar is Voorst op Wielen de samenwerking aangegaan met Pugshop.de, die op zaterdag op hetzelfde terrein een mopfest organiseert. Een van de grootste Nederlandse oldtimers en bromfietsen te treffen met deelnemers uit binnen- en buitenland. En ook is er veel meer. Live muziek, streekmarkt en kamperen. Kortom, het kan niet op. Stichting Behoud Dorpskerk Willep organiseert op zondagmiddag 28 juni het jaarlijks wijnfeest. Naast live muziek op het terras en een wijnproeverij van Ruggies Wijnhandel uit Deventer en een Formule 1 café met de GP van Oostenrijk staat dit jaar een fietstocht op het programma. Er is keuze uit twee mooie routes van 25 kilometer of 50 kilometer en de routes zijn geschikt voor jong en oud en ook erg leuk voor gezinnen met kinderen. Ritten door de landelijke buitengebieden van Willep over rustige binnenwegen en pittoreske paden. Vanaf 12 uur is de inschrijving bij de Dorpskerk. En daarna tot 2 uur om te starten met de fietstocht. Het inschrijfgeld is €5 per persoon, inclusief een kop koffie, een consumptie en een pannenkoek. En kinderen die fietsen uiteraard gratis mee. Ervaar de magie van de stoomtrein en de Veluwe met ons unieke Veluwe Actief Eerbeek wandelarrangement. Ga met de stoomtrein mee en wandel terug door de mooiste bossen en langs de sprengen van de Loenense waterval naar Eerbeek. De route is 6 à 13 kilometer en dat is vanaf station Loenen of Lieren. De trein vertrekt op tijd en de rit gaat van Loenen of Lieren en daar stap je uit en dan gaat aan de hand van een routekaart weer lopend terug naar Eerbeek.

0: Ja, met Pinkster hoorde ik het verhaal van Jonathan en Lisanne. Ze zijn zendeling en met een omvangrijke taak bezig. Namelijk het vertalen van de Bijbel in een voor mij niet gangbare taal in Afrika. Ze hebben inmiddels plaatsgenomen hier achter de microfoon om u deelgenoot daarvan te maken. En u uit te nodigen voor een evenement Meet the Mapa in Heerde. Beide van harte welkom in de studio.
1: Dank u.
0: Ja, even introduceren, want de luisteraars kunnen u niet zien. Jonathan, you're speaking English and ze spreken Duits.
1: Ja, ik ben Jonathan en ik kom uit Duitsland. En mijn Nederlands is niet heel goed. That's why I prefer to speak English or German.
0: Oh, German.
1: In Duits kan ik ook.
0: Ja, en dat is ja, dat kan spreken ik ook dus. In het Nederlands kan natuurlijk ook. En jij zullen we dan heel vaak horen vandaag.
2: Ja, ik zal voornamelijk het woord voeren, ja.
0: Ja, want Lisanne, jij bent ook zendeling, maar je komt uit Heerde, vertel.
2: Ik kom uit Heerde, inderdaad. Ja, ja. Ik ben hier opgegroeid, ja.
0: Al jaren hier rondgebracht en op een gegeven moment heb je gekozen om zendeling te worden, zeg maar even. Vanaf wat moment wisten jullie, we gaan samen de zending in?
2: We wisten dat eigenlijk allebei apart voordat we elkaar ontmoeten. Ik wil al sinds kind de zending in. Heel mijn leven al. Ik heb de eerste paar jaar van mijn leven in Rwanda gewoond. En sindsdien wil ik altijd soort terug. bij Jonathan kwam dat later. Die hoorde een presentatie van zendelingen in de kerk. En werd toch geïnteresseerd. Nee, het was ver voordat we elkaar ontmoetten. En toen waren we allebei bezig met voorbereidingen voor zending. We wilden allebei naar Afrika. En toen hebben we elkaar ontmoet op de universiteit. En toen zijn we samen verder gegaan zo.
0: Mooi toch, zo dat kan gaan. Ja. Dus de overgang Nederland-Duitsland naar de regio waar jullie voor inzet is natuurlijk ook een wereld van verschil.
2: Ja, compleet verschillende werelden, inderdaad. Ja,
0: vertel, want Nederland-Duitsland is anders dan Afrika.
2: Ja, dat. En binnen Afrika zijn er ook grote verschillen. Wij wonen echt heel afgelegen, in de bush, zeg maar. En toen we aankwamen was het voor ons alsof we weer baby's waren. Want we konden niet praten met mensen. We moesten eerst Arabisch leren. We wisten niet goed hoe we ons moesten kleden. Want vrouwen gaan bedekt. We konden geen boodschappen doen op de markt. Want we konden niet communiceren. We moesten leren koken op houtskool. Alles was nieuw en anders.
0: Dus jullie komen eigenlijk hetzelfde als hier iemand geadopteerd wordt. Een kind van twee, bij wijze van spreken, uit China. Die kan, ik kan geen Chinees, die kan bij wijze van spreken. Hetzelfde hebben jullie gevoeld dus.
2: Ja, heel afhankelijk van onze teamgenoten. Ja,
0: ja, want jullie gaan niet alleen met z'n tweetjes. Er zijn ook teamgenoten erbij.
2: Klopt, ja. We zijn met een team daar.
0: Dat is wel handig.
2: Ja, dat is heel fijn.
0: Want na jullie zijn ook weer nieuwe zendelingen gekomen. Die helpen jullie dus weer.
2: Ja, want wij zijn inmiddels de teamleiders en helpen anderen. Ja.
0: Want jullie kunnen die taal. You speaking the language.
1: Ja, yeah, so Lisanne mentioned Arabic.
0: Yeah.
1: Arabic is the, we call it the language of wider communication. That's a language that everyone speaks, but it's no one's mother tongue in the place we're living.
0: Okay. But you are speaking...
1: We know Arabic, and Lisanne also learned Mapa. That's the
0: local...
1: The local language of the people group we work with. Yeah. But there are many more people groups. There are around 15 or 16, 15 to 20 different people groups in the area where we live.
0: Er zijn 15 verschillende groepen dus daar.
2: Ja. En daarom is Arabisch belangrijk, want zo communiceren zij met elkaar.
0: Ja. Is Arabisch moeilijk trouwens? Een heel andere vraag. Maar.
2: Wat is moeilijk? Ik vind Mapa moeilijker, maar...
0: Oké.
2: Ja, Arabisch is ook... Ja, het staat ver van ons af natuurlijk. Het is een hele andere soort taal.
0: Ja. Ja. Hoe zijn jullie gekomen om, want jullie zijn op een gegeven moment gaan jullie de Bijbel vertalen. Ja, in die specifieke Mapa-taal, zeg maar even.
2: Klopt.
0: Hoe haal je dat in je hoofd om dat te gaan doen? Ja.
2: Daar was ik al sinds kind geïnteresseerd in. Als de Bijbelvertalers kwamen naar de kerk om presentaties te geven, vond ik altijd heel interessant. En Gods woord is zo belangrijk. Dat verandert levens, dus... Ik wilde heel graag meehelpen om een andere stam ook die mogelijkheid te geven om de Bijbel in hun moedertaal te lezen. Want dat is voor hen wel heel anders dan in het Arabisch of Engels, wat ze amper kunnen.
0: Ja, ja, want jullie zijn zelfs zo ver, ik noem het dan podcasts of filmpjes, dat er een film is dat mensen dat kunnen horen in een zaaltje of zoiets. En over Jezus kunnen volgen of zoiets.
2: Ja, we hebben pas de Jezusfilm vertaald, inderdaad. Ja, die kunnen zij nu ook in hun moedertaal volgen. Ja.
0: En dan, ik zag beelden en zie ze stil zitten. En van, hé, ik kan het horen, volgen. Ja. Dus, mooi is dat dan toch?
2: Zeker.
0: Hey, nu ben je begonnen met de Bijbel in Mappa to translate. You're speaking in translation English or Engels?
1: I'm not helping with the translation.
0: Oh, you're not.
1: It's Lisanna's work more than it is mine. I try to help with administration and everything else that needs to get done. But
0: not the translation.
1: That's really Lisanna is a lot better at languages than I am. That's why I also don't speak Mapa myself.
0: Dat is een compliment.
2: Ja.
0: Dat je het toch gaat vertalen. Waar loop je dan tegenaan met het vertalen? Want
2: Oef. Ja. Heel veel dingen.
0: Je hebt nou, wat ik begrijp, Lucas vertaald.
2: Lucas hebben we af, ja.
0: Ja, je doet het niet alleen, met een groepje neem ik aan.
2: Klopt, we hebben 4 lokale vertalers ingehuurd. En zij doen voornamelijk het vertaalwerk en ik check dingen. Dus er zijn verschillende stappen in het vertaalproces. Zij maken de eerste versie in het Mappa. Ze kijken naar Arabisch en Engels en dan vertalen ze dat. En dan kijk ik over die versie en dan leg ik het Grieks ernaast. Ik doe voornamelijk Nieuwe Testament.
0: Grieks, hoor ik net.
2: Grieks, de grondtaal. En dan kijk ik, mist er iets? Komt dit over? En dan bereid ik heel veel vragen voor. En dan stel ik die aan de vertalers van, hey, hoe snappen jullie mensen dit? Of er mist een woordje wat in het Grieks er is. En dan zeg ik, hey, kunnen we dit erin voegen? Of klinkt dat onnatuurlijk? En zo worstelen we een soort door de tekst heen.
0: Heb jij een talenknobbel? Want ik hoor Grieks. Denk je. Ja, want die kunnen Nederlands, Engels.
2: Ik denk,
0: die legt er een Bijbel uit Nederland naast.
2: Doe ik ook. Ik heb 3. Oh. Ja. Ik kijk naar 8, 9 verschillende vertalingen in het Engels, Nederlands en Arabisch. En dan kijk ik een beetje hoe hebben andere vertalers dit aangepakt. Want vaak komen er problemen waar andere mensen ook mee te maken hebben gehad. En dan kijken we daarnaar en dan zo gaan we de tekst door. Ja. Vervolgens nemen de vertalers het mee naar het vluchtelingenkamp waar ze wonen.
0: Ja.
2: En dan lezen ze een heel hoofdstuk tegelijk voor aan mensen. Zowel christenen als niet-christenen. En dan vragen ze, begrijpen jullie dit? Ze doen een stukje bij stukje. En soms stellen ze ook vragen over een specifiek woord. Het is vooral belangrijk dat er vrouwen ook bij zijn. Want we hadden bijvoorbeeld het verhaal van die vrouw die Jezus' voeten zalft met die hele dure parfum.
0: Ja.
2: En de mannen hadden gewoon een woord voor parfum gebruikt in hun taal. En toen ze dat voorlazen, zeiden de vrouwen, nee. Dat is de hele normale alledaagse parfum. We hebben een ander woord voor deze hele dure parfum.
0: Okay.
2: Dus toen wisten we, okay, dan moeten we dat woord veranderen.
0: Ja, maar dat is wel goed dat je dat doet op die manier. Ja, dus.
2: Ja, het is heel goed dat de hele gemeenschap erbij betrokken is. Want wij kunnen dat niet met z'n 5 doen.
0: Nee. Nou, van tevoren in de voorbereiding van dit interview heb ik ook nog een vraag aan jullie gesteld. Is dat dit het Bijbels woord het moeilijkst uit te leggen? Of die parfum? Of was het een ander woord?
2: Nee, die was makkelijk op te lossen.
0: Okay.
2: er zijn heel veel verschillende dingen. Er is bijvoorbeeld een grammatica voorbeeld dat in het Mappa zijn er verschillende woordjes voor wij. Het persoonlijk voornaamwoord wij.
0: Mm.
2: En de ene is dat de spreker, als die tegen iemand praat, dat de geadresseerde bij het publiek erin zit, bij de wij erin zit. En een ander woordje wij is dat die persoon er niet bij in zit. Dus ik zeg bijvoorbeeld wij wonen in Afrika.
0: Mm.
2: En dan bedoel ik alleen mijn man en ik, maar niet de rest die meeluistert.
0: Nee.
2: Dus dat is exclusief.
0: Okay.
2: Ik zeg wij luisteren naar de radio, dat zijn wij met z'n allen. Dan is het inclusief de persoon die aangesproken wordt. En toen hadden we dat verhaal in Lucas, hadden we pas. Dat de discipelen op het meer waren met Jezus en dat er een storm kwam. En Jezus sliep. En toen zeiden de discipelen, meester, wij vergaan. En dan is de vraag, welke wij is dat? Bedoelen ze dat Jezus ook met hun zal vergaan? Denken ze dat hij zichzelf niet kan redden? Of denken ze dat hij Heer en Meester in zichzelf redt, maar dat zij als discipelen vergaan? En dan wordt het opeens heel theologisch, want in het Grieks staat dat niet uitgelegd.
0: Okay.
2: Engels helpt daar niet bij, Nederlands niet. Want wij hebben dat onderscheid niet.
0: Nee, bij ons is het gewoon wij, zeg maar.
2: Ja. Dus dan moeten wij opeens gaan interpreteren hoe dachten de discipelen op dat moment over Jezus en hoe groot dachten ze dat zijn macht was. Ja.
0: Oeh.
2: Dus dat zorgt voor interessante discussies.
0: Ja, maar dat is niet een klus die één keer. Lucas, hoe lang heb je erop gedaan trouwens?
2: 2,5 jaar. Ja, maar het was mijn eerste boek, dus het ging langzamer.
0: Dus
2: we hopen dat het iets sneller gaat.
0: Wat is je volgende boek waar je in denkt?
2: We zijn met Johannes bezig.
0: Oh, je bent al met Johannes bezig?
2: Ja, Evangelie van Johannes. Ja.
0: Ja, zo mooi om zo
2: het gaat inmiddels iets sneller, maar het is veel werk.
0: Ja, om zo door de Bijbel te gaan. Ik ga zo met jullie verder praten. Even een rustmoment.

0: nog steeds in gesprek. En dat doe ik met Jonathan en Lisanne. En over hun zendingswerk in Afrika. En die, ja, ik noem het dan maar mijn monnikenklus. Het vertalen van de Bijbel. Want je had net het over Lucas. Dat ruim 2,5 jaar of zo dat je mee bezig bent. Je bent nu met Johannes bezig. Hoeveel kost dat, hoeveel jaren kost dat eigenlijk niet om die hele Bijbel te vertalen?
1: Ja, gemiddeld duurt zo'n project zo'n 25 jaar om de hele Bijbel af te krijgen.
0: Wow.
1: Ja. Dus dat is vrij lang.
0: Ja, wou ik net zeggen, dan ben je opa en oma misschien al van degene... Ja, want ze is in verwachting, dat mag ik wel zeggen.
1: Ja hoor.
0: En van jullie kind, dan is het opa en oma dus, ja. Die aan het vertalen zijn.
1: Het is wel echt onze droom om die Bijbel ooit af te krijgen.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: In ieder geval het Nieuwe Testament, maar het liefst de hele Bijbel natuurlijk. Ja,
0: ja, van het Oude Testament vind ik al die namen, vind ik altijd zoveel. Die hoofdstukken met al die namen en plaatsen. En, maar goed. Ja. Respect om het te doen, om dat te vertalen. We hebben al het over de volwassenen gehad, hoe dat ze eindelijk kunnen lezen. Wat is eigenlijk jullie droom om dat af te maken? Dus dat is jullie droom?
1: Ja, ja. Nou, in ieder geval om de Bijbel af te krijgen. Maar natuurlijk willen we niet dat het daarbij blijft. Maar dat mensen ook de Bijbel lezen en gebruiken en erdoor veranderd worden. En dat die hele cultuur veranderd wordt door Gods woord. En dat ze hoop krijgen. Die mensen leven in een oorlogsgebied en zijn heel arm. Hebben ontzettend veel moeilijkheden in het leven. En we hopen dat Gods woord hun hoop brengt. Ja.
0: Dat is echt heel mooi. En hoop ik ook voor die mensen daar. En ook voor jullie natuurlijk. Dus, want jullie gaan, die blijven niet hier. Die gaan eind september volgens mij weer terug die kant op. Dus,
1: november. Ja.
0: Of november. Er is natuurlijk geld nodig, luisteraars. En dat is logisch. Voor de zending. Wilt u hun steunen? Dat kan, want u kunt hen ontmoeten. Want jullie gaan naar Nederland brengen. Meet the Mappa, hè?
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, klopt. Op zaterdag 11 juli geven we een wat langere presentatie over het werk wat wij doen en de mensen met wie wij werken. Meet the Mappa.

0: 18 in Heerde. Ja, iedereen is van harte welkom daar. We zullen ook veel foto's laten zien.
1: Filmpjes misschien, dat weet ik niet. Maar, ja. Maar in ieder geval foto's.
0: Ja.
2: En jullie zijn er aan het woord. Als mensen zeggen van, ik kan niet, maar ik wil al wat bijdragen. Ik kan hier geen QR-code laten zien, want het is geen televisie. Mm-hmm. Dan kunnen ze natuurlijk die dag kunnen ze ook geld geven, denk ik. Bij jullie evenement. Maar als mensen nou toch al contact willen met jullie, hebben jullie een mailadres? Of?
0: Ja. Kan ons bereiken via jonathan.lisanne@posteo.de.
2: En Posteo is zonder H, ik zeg het maar even bij, want anders is het Theo. Dus jonathan.lisanne@posteo.de. Komt toch Duitsland weer erin?
3: Ja.
2: Hey, jullie verbrengen nu jullie verlof hier in Nederland. Jullie zullen de komende tijd, ondanks dat er zometeen de geboorte komt, ook nog wel bij gemeentes langs gaan, of niet?
0: Mm-hmm. Ja, we hebben verschillende presentaties klaarstaan. Ja.
2: En hoe zijn de reacties bij die gemeentes waar jullie op visite komen?
0: Goed. Mensen zijn vaak heel geïnteresseerd. Het staat ver van mensen af. Omdat in Nederland de Bijbel is er in zoveel verschillende vertalingen.
2: Ja, versies.
0: Het speelt hier weinig een rol. Dus we krijgen vaak positieve reacties, ja.
2: Ja. Nou ja, dat is ook de reden dat ik geraakt was door jullie verhaal. Met Pinksteren, dus het Pinksterverhaal.
0: Ja.
2: En wil ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. Heel veel inspiratie toewensen. Ook veel succes. Ik blijf jullie werk sowieso volgen. En dat doen we vanuit Heerde. Jouw geboorteplaats noem maar even. Mm-hmm. Hey, bedankt voor de komst in de studio.
0: Jullie ook bedankt.

0: Goedenavond, Wilfried.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, ik stuurde je vanmorgen een appje en denk, nou, wat lekker nummertje ga je voor me draaien. En dan kom je bij lekker Twisting by the Pool, de Dire Straits.
1: Ja, ik denk van, nou ja, wat zou ik zo voor het warme weer bedenken? En, ja, je hebt natuurlijk de bekende nummers, Katrina en Wave, Walking on Sunshine onder andere. Maar ik denk, nou, ik vond dit wel gepast. Hoor je niet zo vaak op de radio. Ik denk, nou, dat is wel een nummer wat bij de tijd past. Hè? Ja, alleen maar beste plekken de komende dagen, best wel maar.
0: Ja, van het warme. Ja, met je voetjes in het water, wil je zeggen.
1: Hè? Dat is niet voldoende, denk ik.
0: Dat is niet voldoende. Dus. Hé, je hebt ervan, er komt heel wat aan, zei je. Dus ik heb vanavond heel wat te vertellen.
1: Ja, nou, het is nogal wat er op ons afkomt.
0: Nou, vertel.
1: Ja, nou ja, we blikken natuurlijk altijd even korter op het afgelopen week. Want vorige week was het ook erg warm al wel, een paar dagen, donderdag, vrijdag. 2, 3, 34 graden. Maar toen hadden we ook de hele zware buien nog bij. Een benauwde, vochtige, klamme lucht was er eigenlijk aanwezig. Dus toen was het eigenlijk al benauwd en niet fijn weer, zeg maar. Het weekend is een beetje omgeslagen, ook gisteren en vandaag op zich. Wel warm, maar niet zo heet meer temperatuur in onze regio onder de 30 graden in ieder geval. Maar wat het verschil is met name dat de aangevoerde lucht stuk droger is. Dus dat benauwde, klamme gevoel is dan weg. En wat ook opvallend was met name de nachten. En je kon nog in de ochtend, of in de nacht en de vroege ochtend, kon je het huis nog lekker luchten. Want het was morgens toch 12, 13, 14. Dus dat ging nog prima. Maar goed, dat gaat wel veranderen. Want er zijn zelfs berekeningen dat het in de nachten lokaal in Nederland niet onder de 25 graden gaat worden. Dus ja, hoe krijg je het dan nog weer koel in huis? Dus dat komt er allemaal op ons af. Nou, hoe ziet de situatie een beetje in elkaar? Ik zal het proberen een beetje kort te houden in ieder geval. En te maken met een hoge drukgebied in instantie die ons weer bepaalt met een noordoostelijke wind. En daardoor dus die wat lage temperaturen dan eind vorige week en ook die drogere lucht. En wat nu gaat veranderen is dat er iets van het opschuift naar Noordoost-Europa toe. En tegelijkertijd zien we dan op de oceaan een lage drukgebied liggen. Vlak voor, zeg maar, voor Engeland. En dat betekent dat de aanvoer uit het zuiden gaat waaien. Nou, en uit het zuiden daar komt wat gewoon erg hete lucht aangevoerd. Er is altijd al de warme lucht aangevoerd. Maar nu op het moment zijn extreem hoge temperaturen in onder andere Frankrijk. Die landen, onder andere Frankrijk, België, Spanje, die zinderen van de hitte. Met name in Frankrijk al heel veel records gebroken. Temperaturen in Parijs 40 graden, Bordeaux 44 graden, kortom. Dat zijn extreem hoge waardes. En ja, een groot deel van die lucht gaat onze kant op komen. En die zal zijn hoogtepunt, of dieptepunt, hoe je het noemen wilt. Hè? Ik bedoel, ik denk dat niemand hiervan houdt. Dat zal een vrijdag zijn met extreem hoge waardes. En ja, wat ik al zei vanmorgen tegen je. Het zal me niet verbazen dat ergens in Zuid-Nederland misschien vrijdag wel die 40 graden gehaald geworden. We zullen zien. We zetten even rustig op een rijtje in ieder geval. Want die hitte die duurt voorlopig nog wel voort. En ja, we spreken over een hittegolf, daar heb ik al vorige week over gehad. Een hittegolf als het 5 dagen boven de 25 graden is, maar van 3 dagen dan boven de 30, dus tropisch moeten zijn. Maar er is ook weer een nieuw iets in het leven geroepen, dat is zogenaamd superhittegolf. Nou ja, wat je maar bedenken wil, dat is een aantal jaren geleden ook bedacht. Dat betekent eigenlijk dat je dan 5 dagen boven de 30 graden moet hebben, maar van die 5 dagen minimaal 3 dagen boven de 35. Nou, een aantal plaatsen in Nederland zullen dat gaan halen. Of wij het gaan halen in onze regio, zal maar zo kunnen. Of het landelijk wordt, vanuit de beeld gezien, want dat is dan landelijk altijd, is even de vraag. Maar goed, hittegolf overal, dus dat je dus minimaal 5 zomerse dagen waarvan 3 tropisch op rij hebt, dat wordt overal gehaald. En het zal wel zo kunnen dat we een nieuw record gaan halen, een aantal dagen van een hittegolf in juni. Want het hoogste aantal is ooit achter elkaar. Dus dan mag het niet onderbroken worden met de temperatuur onder de 25 graden tussendoor. Dat moet het aan één stuk zijn. Is 8 dagen, maar we kunnen nu vast naar 10 of 11. Misschien nog wel iets meer gaan. Kortom, dat wordt een record. En ja, ook de hoge temperaturen die eind van de week op vrijdag gemeten gaan worden. Er zijn ook waarden die in Nederland 1 juni nog niet eerder zijn voorgekomen. Kortom, het wordt interessant. Rustig op een rij zetten in ieder geval. Wat houdt dat er eigenlijk in? Nou, vandaag hadden we eigenlijk best een mooie dag. Het was niet benauwd, het was wel warm. Maar de temperatuur over het algemeen een paar graden onder de 30, zo'n 28 graden ongeveer. Afgelopen nacht 13, 14 graden. Dus wat ik al zei, nog lekker doorlucht weer. In het zuiden werd het dan wel plaatselijk 30 graden. Nou, de komende nacht is het zo dat het nog redelijk is eigenlijk. In het uiterste noorden een graad 13, 14 ongeveer. In onze regio 16, 17, 18 graden. Dus is al wat hoger dan de afgelopen dagen. In het zuiden lokaal rond de 20 graden is de laagste waarde. Dus daar wordt het al wat. Een tropennacht zoals het heet, wanneer het boven de 20 graden is. Nou, morgen is het zo dat we dan het verschil dus ook op dit moment in de komende nacht dat er vrijwel geen wind is. Dus echt doorwaaien kan het dan ook niet. Morgen is zo dat de zon overgoten is en zeer heet wordt. De temperatuur morgen in het uiterste noorden, noordoosten, 28 tot 30 graden. In onze regio kunnen we best aantal graden bij doen vergeleken met vandaag. Ik denk in onze regio 4, 35 graden wordt morgen. In het uiterste zuiden lokaal 37 graden. Kortom, een extreem hete dag morgen. Nou, donderdag, dan gaan we echt zelfs even weer een graadje eraf doen. En dan komt het dat de wind tijdelijk even weer naar het oosten gaat. Dat betekent dat de aangevoerde lucht weer wat droger is. Ietsje minder extreem heet. Maar goed, het is net wat je ervan vindt. Uiterste noorden 8, 29 graden. In onze regio 33, 34 graden. In de uiterste zuiden kan het nog 5, 36 graden. Ja, waar heb je het over? 1 of 2 graden verschil. Het blijft extreem heet. Nou, vrijdag was, zoals ik al zei, de extreemste dag. In het hele land wordt het extreem heet. Overal wordt het waarschijnlijk boven de 35 graden in Nederland. Zelfs in het noorden van het land. In onze regio verwacht ik een beetje temperatuur van 37, 38 graden wordt er bij ons. Het zuiden 39 graden. En wat ik al zei, lokaal zou me niet verbazen dat er enkele melding komt dat er 40 graden is gepasseerd. Net over de grens in Duitsland wordt zelfs 42 graden verwacht. Kortom, het gaat helemaal los op dit moment. En ja, ons landje, ons klimaat, ons leefpatroon is niet echt ingesteld op deze hoge temperatuur. En dan komt er natuurlijk ook een beetje van. En we moeten maar eens gaan nadenken of de siesta moeten gaan invoeren, lijkt mij. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Kijk even naar het weekend, want na de hitte van vrijdag dan krijgen we zaterdag nog een hitte dag. Vrijdagavond zou in het zuiden en enkele lokale onweersbuien kunnen voorkomen door die hitte. En dan zie je op zaterdag de kans daarop, ik zeg niet dat het gebeurt, de kans daarop iets groter in het hele land. En dan is het zo dat het iets minder extreem wordt in dat geval. Zaterdag dan altijd in onze regio, wat zou ik zeggen, 35 graden. Nou ja, dan kunnen we dan ietsje minder hit als de vrijdag. En de zondag is het zo dat het nog ietsje afgaat. Ik denk op de meeste plekken in onze regio altijd nog zo'n 2, 33 graden. Kortom, het is heet en het blijft heet. Alleen de extremen zijn dan ietsjes eraf, zal ik dat maar zeggen. Nou, en volgende week, dan zie je eigenlijk in het weekend dus al een lokale regen voor onweersbui. Dat kan de enige verkoeling in gang gaan zetten voor volgende week. Ik zeg er uitdrukkelijk bij kan. De meeste berekeningen gaan voor volgende week voor een afname van de temperatuur richting mijn normale waarden, zeg maar zo'n 22 tot 25 graden eind volgende week. En dan ook wat toenemende wisselvalligheid. Maar er zijn nog een paar berekeningen die toch wel warm blijven houden. Of heet blijven houden. Niet meer zo heet als vrijdag. Maar altijd nog temperaturen rond de 30 graden. Ik ga toch voor de eerste optie dat na het weekend de temperatuur geleidelijk aan op maandag dan wel boven de 30. Maar daarna toch onder de 30 graden komen. En dan wordt het wat aangenamer, zeg maar, om buiten te vertoeven. Want het is de komende dagen, denk ik, zorgen dat je rustig houdt, goed drinkt. Hè? En wat ik ook nog even wil zeggen, kijk even om naar de medemens, de oudere medemens met name. En die hebben wat minder dorstgevoel op oudere leeftijd. En het is al belangrijk dat mensen blijven drinken. Het belangrijkste is water te drinken, geen alcohol, dat zijn slechtste zijn. En wat ik ook hoorde, dat het goed is om regelmatig te eten, maar naar kleine maaltijdjes, zeg maar. Niet de grote maaltijd in één keer, maar regelmatig wat eten. Ja, en goed drinken in ieder geval. En hou je rustig.
0: Ja, dat zou allemaal moeten doen. Dus rustig houden. Dus,
1: ja, je kunt niet anders.
0: Je kunt niet anders. Dus. Ik heb heel wat te vertellen. Nou, je hebt heel wat te vertellen. Dus wat we komen te verwachten staan. Hey, jij gaat op vakantie.
1: Ja, ik ga volgende week weer het weer hier omslaan. Omslaan is groot woord. Volgende week dan ga ik een aantal weken op vakantie naar Kroatië. En dat is mijn zomervakantie. Ik ben al vroeg dit jaar.
0: Ja.
1: Maar dat begint mijn zomervakantie volgende week. En als het een beetje mee zit, zet het weer daar zich voort. Terwijl het daar niet zo extreem heet als hier. Maar wel heerlijk zomers temperaturen. Dus dat gaan we zeker doen.
0: En wanneer kunnen we van jouw diensten gebruik maken?
1: Ik had het al doorgegeven. Ik ben nu straks, volgens mij 3 dinsdagen ben ik er niet.
0: 3 dinsdagen ben je er niet. Nou, dan tegen die tijd ga ik op vakantie, denk ik. Dus, hey, Wilfried, heel veel bedankt. Hè. Nee, ik wens je wel heel veel vakantie met heel veel mooi weer tegen. En we spreken elkaar zeker weer. Hè?
1: Gaan we zeker doen. En hou iedereen een beetje rustig met dit weer. Het gaat weer voorbij, maar het heeft weer van een paar dagen nodig.
0: Goed, hey. Veel plezier. Horens. Tot horens. Hoi. Ja.
1: Dank u wel. Doei.

0: Dit is Infomix met muziek en informatie.
1: Ja, en als het goed is, hebben we nou Katja aan de telefoon. Want we gaan het hebben over de Georgische keuken. Want volgens mij draaide ik een Georgische plaat, klopt toch? Hallo?
2: Ja.
1: Volgens mij draaide ik een Georgische plaat, of niet?
2: Ja, klopt.
1: Mariami, een Isef of zo. Mariami,
2: dat is echt een Georgische naam.
1: Oké. Ik denk, ik zoek toepasselijke muziek uit, want ik kan geen toepasselijke hapjes uitzoeken. Want je gaat een workshop Georgische keuken vervaardigen. Wat zijn nou typische de smaken van Georgië?
2: Het is heel breed. Heel lekkere koken. Heeft Georgische gerechten zijn echt smaakvol. Heb je heel veel verse kruiden in de gerechten. En er wordt heel veel walnoten gebruikt. En veel groenten. En kaasbrood van verschillende provincies heb je echt eigen recepten van het land. Dus het is heel breed. En we gaan aanstaande vrijdag, inderdaad, 26 juni, een workshop organiseren. Omdat mensen willen iets nieuws proeven en leren en koken.
1: Oké, en jij bent degene die het uit gaat leggen?
2: Sorry?
1: Dus jij bent degene die les geeft, zeg maar even. Die...
2: Ja, ik ga met mijn man les geven. En ze kunnen zelf alles zelf vanaf het begin tot eind, tot klaar is eten. En dan ze mogen hier eten of ze kunnen meenemen het gerecht.
1: Ja, ik kan me in ieder geval altijd zelf wel herinneren. De gerechten waren lekker. En die Georgische kruiden zijn magnifiek. Tenminste, luisteraars. Die heb ik toen de tijd van jou een keer mogen proeven. Ik zie, je hebt zo'n mooi affiche. Kunnen nog mensen gebruiken die middag? Kunnen nog mensen zich aanmelden op dit moment? Of is het vol?
2: Ik heb inmiddels nog plaats. Nog aanmeldingen gehad. Het ging echt heel snel.
1: Leuk toch?
2: Ja, het is echt... mensen zijn heel erg enthousiast. En ik heb nog een paar plekken.
1: Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
2: Via telefoonnummer 0655212372.
1: 0655212372. En ik begrijp, luisteraars, waar is het eigenlijk? Want je noemt het vrijdag 26 juni. Waar wordt het gehouden?
2: Het wordt in Ebe, op Talmastraat 12.
1: Talmastraat 12. En hoe laat begint de workshop?
2: Wij gaan om 1 uur beginnen. En dan duurt het tot 5 uur. En 5 uur is afgelopen.
1: Oh, maar het kan zijn dat je om een uurtje of 4 mensen al wat kunnen peuzelen wat ze gemaakt hebben natuurlijk.
2: Ja, het is...
1: en er wordt een Georgische wijn geschonken. Wat is dat voor soort wijn in Georgië wat ze maken?
2: De Georgische wijn heeft echt oude geschiedenis. Het is 8000 jaar geleden begonnen in Georgië wijn produceren. En we hebben inmiddels rosé binnengekregen, we hebben witte wijn. En wordt in kweber gemaakt. Dat is een kleipot die wordt in de grond gezet. En blijft altijd lekker koud en wordt gerijpt echt in de grond. Dus het heeft ook de hoogste tannine is ook aardig hoog. En het is gewoon lekker.
1: Oké, ik krijg net de vraag binnen. Wat zijn de kosten?
2: Per persoon, we hebben gevraagd €30, inclusief glasje wijn.
1: Dan kun je niet voor het eten gaan, dus moet je nagaan. Dan word je onder de professionele begeleiding door jou... in de geheimen van de traditionele keuken doorgemaakt. Die middag met allemaal lekkere gerechten. En kunt u zelf gaan proeven, opeten of maar meenemen naar huis. U kunt zich aanmelden. Ja. Ik noem het nummer nog een keer. 06-5521-2372 als u nog twijfelt. Hey, bedankt. Ja. Ik hoop dat je het een beetje koel kunt houden die vrijdag. Want het wordt ook heel warm weer die middag.
2: Ja, dat is de hoogste temperatuur van de week. Of ja. van het jaar misschien. En we hebben geprobeerd alles in orde maken. En alles dicht en binnen houden. Dus de temperatuur wordt echt aantrekkelijk, zal ik zeggen.
1: Nou ja.
2: Is goed gekoeld.
1: Binnen is het aangenaam. En dan hoop ik dat mensen met zijn genoeg gedoening om 5 uur naar huis gaan. Of met een buikje vol, of met een stuk eten. Dus.
2: Zo is het.
1: Hey, bedankt voor nu en graag tot een volgende keer.
2: Ja, dank u wel. Fijne avond.
1: Dag.

0: uit de regio.
1: Op 27 juni is de Nationale Veteranendag. Op deze dag danken we onze veteranen voor hun inzet, vrede, vrijheid en veiligheid. Burgemeester Olaf Prinsen legt toe, in een wereld waarin veel onrust is, beseffen wij hoe belangrijk vrede en vrijheid is. En met deze vrijheid hebben we mede te danken aan onze veteranen. Onze waardering is ook voor hen heel groot en ze zetten zich in voor veiligheid van anderen en daarom verdienen ze onze eer en waardering. Daarom wordt er gevraagd om op 27 juni de Nederlandse vlag uit te hangen als een teken van respect en waardering voor onze veteranen. Wat merk jij van wateroverlast, droogte of grondwater in je omgeving? De gebiedsherkenning naar een toekomstig bestendig watersysteem in Loenen en Eerbeek is afgerond. Graag horen ze welke reacties, zorgen of aandachtspunten er leven. Je vragen en aandachtspunten wordt meegenomen in de volgende stap en meld je daarom aan bij het Waterspreekuur. En dat kan op 2, 6 en 7 juli in het Tjark Rijkscentrum te Eerbeek. Tussen 4:30 en 5:15. U kunt zich aanmelden via brummenmijnafspraakmaken.nl. In de natuurlijke Beekzichtkraam naast het beekkantoor van Landgoed Beekzicht wordt op woensdag de oogst uit de moestuin verkocht. Iedere woensdag zijn hier verse biologische groentes te koop tegen een kleine vergoeding. Door deze lokale groenten te kopen draag je bij aan de ontwikkeling en instandhouding van het landgoed. Kom gerust eens een kijkje nemen en wil je direct op de hoogte zijn van de woensdagoogst, meld je dan aan voor de Beekzicht groente-app en dit kan door een berichtje te sturen naar aanmelden@landgoedbeekzicht.nl. En elke dinsdag vindt bij de Korak Herstelacademie in Heerde de training Raak je kracht plaats. Dit is een laagdrempelige beweegprogramma waarin deelnemers niet alleen fysiek actief zijn, maar ook werken aan mentale veerkracht, zelfvertrouwen en persoonlijke groei. De training is toegankelijk voor iedereen en ervaring is niet nodig. Aanmelden kan via www.korak.nl.
2: Ja, en dit was InfoMix voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Heeft u een uitzending gemist? Of wilt u iets terugluisteren? Dan kan dat via de website van ons station. Voor nu wens ik u mede namens alle medewerkers een hele fijne dag. En graag tot een volgende keer. En luistert u naar 794 op de dinsdag, kunt u straks luisteren naar dat Show of 794. Hier is Prins, Purple Rain.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Ron van Kam met het NOS-journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is de Soul of 794. Te ontvangen via internet op Radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.
1: Funketeers. Funketeers all over the world. Dit is The Soul of 794. Twee uurtjes black music just for you. Oh yeah, baby. En we zijn de show geopend met de legendarische Commodores. Met een old-time funk classic. Oh, natuurlijk, Brick House. Produced door Mr. James Anthony Carmichael. En over deze James Anthony Carmichael later in de show veel en veel meer. Tot 11 uur zijn we bij je met de heerlijkste, de fijnste soul funk. En, oh baby, a little bit of jazz. Maar nu genieten een heerlijke, fijne, lange uitvoering. Vocalen van Walter Orange. Ik zei het al, she's a brick house, the Commodores.

0: Hey, Soul Lover, als jij net inschakelt, dit is de Soul of 794. En deze plaat, hoho, funky as hell. Natuurlijk, de legendarische Commodores, Motown Records en Tapes. Met die heerlijke funky voice van Walter Orange. En daarna, ja, daarna kwam die vocalist die vele jaren bij de band is geweest en vele, vele hits heeft gezongen en ook een aantal hits heeft geschreven. Natuurlijk Mr. Lionel Richie. En dan, ja, het grote brein achter deze band. Natuurlijk James Anthony Carmichael. En ik zei het al, straks meer nieuws over James Anthony Carmichael. Dit waren ze, de Commodores.
1: I wanna be with you, soul brothers and sisters, giving you the greatest soul and funk on the Soul of 794.

Ja, een van de laatste albums van Maurice White nog op Mayday. Hij schreef het nummer ook. Hij produceert het. Album Millennium. Oh, lekker. Hij is fijn. Hij heet Sunday Morning.

0: Wat een gitaarsolo, hè? En wat voor Earth, Wind and Fire. Ik ben natuurlijk alleen maar die mooie blazers van gewend, hè? Maar deze is lekker, deze is fijn. Ik zei het al, geschreven door Maurice White. En het album kwam uit 2000, Millennium. En het was eigenlijk de voorloper van de hits Even If You Wonder. En natuurlijk het prachtige Spend the Night. Prachtig album. Een beetje in de stijl van de oude Earth and Fire. Maar ook wel met stevig gitaarwerk, zoals je hoorde. En je hoort het allemaal hier, bij deze show. Elke dinsdagavond tussen 9 en 11. The Soul of 794.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the Soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul Brothers and Sisters.
0: En ja hoor, wederom de Fabulous Motown Sound voor je. Een echte dancefloor filler deze keer uit de zomer van 1977 met een heerlijk, heerlijk intro. En de song wordt opgenomen in de legendarische Sigma Sound Studios in Philadelphia. Oh baby, het zijn de originals, vierkoppige band. Oh, ze zijn fijn, ze zijn heerlijk. Ze maken heerlijke muziek, ze dansen als nooit tevoren. En deze, met deze song, stranden de dansvloer helemaal. Vol heet Call on Your $6 Million Man. Dit zijn ze voor jou, The Originals.

0: Ja, ik zei al, vierkoppige band uit de United States. En een bekend member van deze band, dat was Joe Stubbs. En als je denkt, ja, die naam Stubbs heb ik vaker gehoord. Ja, dat klopt ook. Want dit was de broer van Levi Stubbs. En Levi Stubbs, ja, die ken je weer als de voorman en de leadzanger van de legendarische Four Tops. Het werd allemaal geproduceerd door Michael B. Sutton. En Michael B. Sutton, die ken je weer van die hele grote hit Don't Let Go of Me, die hij samen maakte met zijn vrouw Brenda in de jaren 80. Maar deze man produceerde daar ook nog bij. En deze song, die kwam dus van de hand van Michael B. Sutton. Je hoorde die originals met Call on Me, Six Million Dollar Man.
1: The soul of 794.
0: Ja, natuurlijk, de dancefloor. Hij is weer open, till 11 until. En vraag je liefje maar mee hoor. En begeef je samen op de dansvloer. En de muziek zal je helemaal in love brengen. En zeker, zeker met deze all-time feel-good song. Yeah, natuurlijk, The Bruges Tavares. It only takes a minute, yeah, to fall in love. Ho, ho, genieten!

Door de grootheden Jimmy Jam en Terry Lewis. En deze man die werd in zijn jonge jaren werkte hij met Michael Zeger. Weet je nog, Let's All Chant. En hij maakte prachtige songs. Onder andere Reaching for the Sky en Feel the Fire. En natuurlijk van het prachtige album Crosswinds, I'm So Into You. En deze man die werd vocaal werd hij heel erg bekend door de duetten die hij deed in die tijd met een aantal hele grote zangeressen. Onder andere Natalie Cole, Roberta Flack, Regina Bell en Celine Dion. En dan ook nog die heerlijke songs die hij maakte in de loop der jaren. En vooral de concerten voor Ladies Only maakt deze man groot. Ik heb het over soulzanger Peabo Bryson. Hij overleed kort geleden op 75-jarige leeftijd. En natuurlijk gaan wij aan deze man aandacht besteden. Met een van zijn allermooiste songs, tenminste in mijn opinie. Daar gaan we zo meteen heerlijk naar luisteren. Hij is mooi, hij is fijn, met prachtige arrangementen. Hij heet Reaching for the Sky. En ik moet zeggen, wederom een groot artiest is van ons heen gegaan. Maar gelukkig, zijn muziek blijft in deze show zeker te horen. Geniet van Peabo Bryson met Reaching for the Sky.

0: Reaching for the Sky. Heerlijke muziek voor een heerlijke zomeravond. Om heerlijk bij weg te dromen. En deze man heeft toch een mooie songs gemaakt. En deze, ik zei het al, een van zijn allermooiste. 75 jaar werd hij. We hadden nog zo graag bij ons gehad. En ik zei het al, mooie zomerse songs. Ja, nog even, dan is het zover. En hij staat al te popelen. Want hij heeft een hele speciale song heeft hij bij zich. Heerlijk zomers, appt hij mij vanmiddag. En ik heb eigenlijk geen idee. En ik ben zo benieuwd, Leo.
1: Ja, Hans, ik zou zeggen, we gaan luisteren naar een artiest die je meestal niet direct op de grote commerciële zenders hoort, maar die zo ontzettend goed is dat hij absoluut een plek in onze uitzending verdient, Hans. Ik heb het over de Britse zanger en muzikant en producer Leflex. In ieder geval achter de zwoele artiestennaam schuilt Craig Hardy, een ras-echte Londenaar. Jarenlang werkt hij puur achter de schermen, want hij schreef en produceerde hits voor anderen. In ieder geval totdat het rond 2015, ja, de bron het allemaal een beetje te kriebelen bij hem. Hij wilde zijn eigen passie achterna. In ieder geval de onmiskenbare warme sound van de jaren 80. In ieder geval met een knipoog zegt hij wel eens dat hij het project startte om indruk te maken op de vrouwen, Hans. Maar dat hij nu vooral berichtjes krijgt van DJ's die willen weten op welke analoge synthesizer dat hij gaat gebruiken iedere keer. Leflex is een muzikale duizendpoot. Hij doet werkelijk alles zelf in zijn eigen studio. Hij programmeerde de strakke disco beat en speelt de funky baslijntjes. En hij schrijft ook zelf nog de teksten, Hans. Maar het meest opvallende is zijn stem. In ieder geval, George Michael is zijn allergrootste inspiratiebron. En dat hoor je natuurlijk ook gelijk terug in bijna ieder nummer van Leflex. Leflex is in Nederland natuurlijk niet echt heel erg bekend, want op een of andere manier hoor je hem niet op de commerciële zenders, maar wel weer in de undergrounds van de discotheken, Hans. Ik zou zeggen, zet de radio maar een streepje harder, laat de zon digitaal even naar binnen komen en hier speciaal bij de Soul of 79 voor, Hans. Dit is dan de ultieme relax single van Leflex met Love is Paradise. Even kijken, ja.
2: The one and only personality. The man behind the soul of 794. DJ Leo Hunneman, he gives you his special moment of soul.

0: Oh, oh, oh. Lover's Paradise. Le Flex. Hij klinkt een beetje Frans. En ik moet zeggen, van de, wat een keuze van deze man. En wat een voice ook deze man. Van de United Kingdom. En dat is uitgekozen. Deze keer door, wederom deze keer, door collega Leo. En ik moet zeggen, Leo, dit is een verrassing hoor. Want dit klinkt echt heel lekker.
1: Ja, inderdaad Hans. En weet je wat nou het mooie is? Als je dit zo hoort met die geslaagde beat, die funky baslijntjes en die hele strakke achtergrondkoortjes, dan denk je al snel dat hier een complete popband in de studio aan het werk is. Maar het is niet zo, hè? Maar niets is minder waar, Hans, want Le Flex is namelijk een pure eenmanszaakje. Die achter de knoppen zit natuurlijk Cray Huddy. Dat is een echte Britse producer en die werkelijk alles in zijn eentje in elkaar loopt te sleutelen in zijn eigen studio in Londen.
0: Knap,
1: dus,
0: hè?
1: Ik vind het echt knap, Hans. Dus vandaar dat ik hem ook gekozen heb. Ik vind het echt geweldig.
0: Ik moet zeggen, toen je het vanmiddag appte, toen dacht ik van, ja, Le Flex met Lover's Paradise. Meestal denk ik van, ja, dan weet ik wel iets bekends van deze groep of band of wat het ook is.
1: Ja.
0: Maar dit is voor mij volkomen nieuw. Maar nu ik het gehoord heb, ja, hij zit in mijn gedachten forever. Ja. The Flex met Lover's Paradise.
1: Geweldig.
0: Met een voice die lijkt op George Michael.
1: Ja, klopt, ja. Dat was ook zijn inspiratiebron, hè?
0: Ja, dat zei je.
1: Ja.
0: Hey, mooi, Leo.
1: Dank je wel,
0: ik heb genoten.
1: Zeker.
0: Dank je wel. Ja, soul vrienden, we gaan door met een heerlijke song. Een groep die nog steeds bestaat. Al zijn enkele leden al overleden. En een van de lead voices overleden dit jaar, Walter Scott. Dan heb ik het over, ja, de iconische band, Solar Band, The Whispers. En zij zingen voor je Cruising In.

0: Oeh, baby. Solar Records and Tapes. Een heerlijke zwoele song voor deze mooie zomeravond. The Whispers. Obey Love is Where You Find It. Marcus Hudson. Lavelle De Grey. Walter Scott. Wallace Scott. En natuurlijk Nicholas Caldwell. The Whispers. Een tijdloze band. Forever in My Heart. En wat waren ze en wat zijn ze nog steeds goed eigenlijk?
1: Dit is the soul of 794.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
0: Jazeker. Back into time. Let's go back to the funk. USA Atlanta. En deze funkband bracht helaas maar twee albums uit. Cash Flow is de naam. Ontdekt door Cameo Funkband voorman Larry Blackman. Je hoort heerlijke funky. Het lekkere. Het album wordt opgenomen in 4 dagen. Je hoort Mine or Mine.

0: Lekker, hè? Lekker funky toch, deze song? Want je hoorde de funky voice van Harry Hubert. En ja, in de background hoorde je Alison Williams. En die ken je weer van High Fashion. En er zit een bijzonder verhaal achter deze, het ontstaan van deze band. Want een van de leden, James Duffy, die woonde in dezelfde straat als Larry Blackmon van funkband Cameo. En hij dacht van, laat ik eens een tape, een bandje naar mijn buurman brengen. En eens kijken wat hij vindt van de muziek die ik maak. En Larry Blackmon die dacht van, nou weet je, laat ik mijn buurman een plezier doen. Laat ik het bandje eens gaan beluisteren. En weet je, hij vond het zo ontzettend goed dat hij dacht van, nou, ik moet voor deze band moet ik een platenlabel zoeken. En ze zaten natuurlijk zelf, zaten ze al bij Mercury Records. Dus een heel kort lijntje. En zo is eigenlijk de band Cashflow is door Larry Blackmon van de band Cameo natuurlijk aan het befaamde platencontract gekomen. Je horen ze hier bij de Soul of 704 met het heerlijke Mine or Mine.
1: Schitterende CD met het beste van Barry White.
2: Never, never gonna give you up.
1: Barry White, The Collection. Een vol uur lang de warme muziek van Barry White. Natuurlijk ook met Love Unlimited. Barry White, The Collection.
0: Ja, Barry White, The Collection. Oh, baby. Wat een voice heeft deze man. 1976 schrijven we 20th Century Factory Records. What's going on, man? It's music in the air. Come on, band. Let the music play. The band from Barry White, Love Limited Orchestra. Oh, here.

Let it play on, let the music play on. Dan kun je zeggen, nou, we hebben straks al een heel uur te gaan, hoor. Met de heerlijke funk, soul en jazz. Nog een paar platen, nog eentje, denk ik. En dan is de show over en uit. Ja, dat is deze. Ik wou bijna zeggen, we gaan de koffers inpakken. Dat doen we straks pas. We gaan nog even luisteren naar Peter White, een gitarist. Het album The Glow uit 2001. En het is een song die ooit is uitgebracht door een legendarische soulgroep in de jaren 60, 70. En die had een hit met Who's That Lady? En dan heb ik het over die Isley Brothers. Maar deze man die heeft er een hele, hele zwoele song van gemaakt. En met deze song gaan we uur 1 gaan we afsluiten. Dus ik zou zeggen, bereid je vast voor. Kopje koffie, als je wil. Of een wijntje. Lekkere nootjes. Of lekkere iced tea met het warme weer. Oh, ik zit helemaal voor me. Lekkere sangria. Gewoon heerlijk genieten. Straks nog een uur. De Soul of 7 Line 4. Tot straks.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
2: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, genderapartheid noemen ze het. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
1: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakte dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
3: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
4: Together you'll be doing it.
3: Of course, we are together all the time.
1: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is the soul of 794. Especially for you, soul lovers in town, soul man Hans Blok. He gives you the best in funk and soul. Get it on, get it on, get it on!
1: Uur 2, The Soul of 794. Hey, fijn hoor. Fijn dat je luistert. En fijn dat je nog steeds bij ons bent. Ik heb een lovely song voor je. Origineel midden jaren 70. En je wordt er blij van. Josie James featuring Lala Hathaway. Met hun versie. Van Bill Withers, Lovely Day. Mooi.
2: And the sunlight hurts my eyes.

0: Lovely day. Nou, met deze muziek erbij moet het toch een heerlijke avond zijn ook vanavond. Ik hoop dat je geniet. Misschien zit je wel in de tuin. En misschien kijk je naar boven, naar de hemel. En denk je van, wat een heerlijke muziek toch. En ben je helemaal in trance van deze sound. Je hoorde Lovely Day van Josie James in featuring Lala Hathaway. En deze Lala Hathaway, als jij een kinder bent en je hoort de naam Hathaway, dan moet je natuurlijk denken aan Donny Hathaway. Nou, dat klopt, want Lala is de dochter van Donny Hathaway. Het was een ode, zei ik aan de legendarische Bill Withers. En het album heet ook Lean On Me. Het werd allemaal geproduceerd en gearrangeerd door Don Was. En het is van begin tot eind een heerlijk album. Josie James featuring Lala Hathaway met Lovely Day.
1: Ladies and gentlemen, Gamble and Huff proudly presents
2: The Philly Sound of the Soul of 794. Your DJ, Hans Blok. He gives you funky grooves, slow jams, a little bit of smooth jazz. From 9 till 11 until the Soul of 794. Right on, baby.
0: Drie lovely ladies voor je die door vele mannen en vrouwen aanbeden werden. Ze zijn sexy en ze droegen altijd prachtige lange jurken. En vooral de single Dirty Old Man werd aanbeden door vele mannen. En natuurlijk When Will I See You Again, The Three Degrees voor je. Ja, tuurlijk, Long Lost Lover.

0: Was Lover. Een van de vele fijne, lekkere hits van dit damestrio. Met natuurlijk die heerlijke voices van Valerie Pinkney. En de lead voice, ja, Miss Sheila Ferguson. Het is allemaal geproduceerd door die twee grootheden. Kenneth Gamble en Leon Huff. En allemaal gearrangeerd en geproduceerd in de Sigma Sound Studios in Philadelphia. En het orkest erachter. MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, onder leiding van de legendarische arrangeur, componist, Mr. Don Ronaldo. Wat een heerlijke sound toch, de Philly sound, elke keer maar weer, vast moment in deze show.
1: Dit is The Soul of 794. Soul
0: and Jazz. Deze song, so sweet and so sensual, so lovely, from Harlem, USA. Yeah, baby, enjoy the uplifting soul beats, Mr. Isaac Cole. He is unconditional, yours. Genieten!

is een mooie. Unconditional Yours, Mr. Cole. Recorded at a session on the Green Studios. Produced door Mr. Peter Pickering. Je hoort hem hier on the Soul of 794. En wat je dan ook hoort, ja, dat zijn die mooie geluidjes van die vogeltjes. En achter dat geluid van die vogeltjes, ja, er zit een triest verhaal zit daarachter. Want wederom zijn wij weer verdrietig om u te melden dat Philly-icoon Mr. Dexter Wenzel, verantwoordelijk voor de all-time classic soul songs van onder andere de Jones Girls, weet je nog, Nights Over Egypt, en zijn eigen millionseller die je pas nog in deze show hoorde als filmmoment, The Sweetest Pain. En deze man is overleden. En ook hij werd, net zoals Peebo Bryson, werd hij maar 75 jaar. En we gaan terug. We gaan terug naar het album Time Is Slipping Away, waar we een aantal weken geleden ook aandacht aan besteed hebben. En nooit denkende dat deze man een paar weken later zou overlijden. De song die je gaat horen zometeen heet A New Beginning. En dat hadden we deze man zo graag gegund, want hij had nog zoveel in petto. Wat blijft is de legacy aan prachtige music die deze man ooit uitgebracht heeft. Je gaat hem horen zometeen met het nummer A New Beginning. Dit is Dexter Wenzel.

0: Mr. Dexter Wenzel. Ik zei het al. Triest bericht over deze man. Hij is overleden. 75-jarige leeftijd. En dit was een hele mooie song. Die heette New Beginning. En die voice die je hoorde in deze song, die was van Herb Smith. En die voice van Herb Smith, ja, die doet mij soms een beetje denken aan die legendarische voice van ook al wijlen Michael Henderson. Je hoort hem hier in de show, Dexter Wenzel, met A New Beginning.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: The Soul of 794.
3: Y'all ready to get funky?
0: Ja, deze band, die ken je van de echte soul classic Love Roller Coaster. En natuurlijk die heerlijke song Fire. En grote man deze funky band, Leroy Sugar Ray Bunner. Je hoort zijn voice op vele songs van deze groep. Maar deze keer zingen ze maten. LP Graduation. De Sandy Ohio Players. Met het heerlijke fijne Follow Me.

0: Follow me, baby. Follow the Ohio players. I'll play Graduation. Dit keer niet de voice van Lee or Sugar Ray Bunner, maar Ronnie Hurd en Brian Clemens. Die deden deze keer de vocalen. We schrijven 1984. Het was een van de laatste albums eigenlijk van de Ohio Players. Uitgebracht op een obscuur recordlabel, Air City Records. Je hoort ze hier bij deze show. En die heet The Soul of 794.
1: Music. Deep inside of me.
2: The Soul of 794.

Music Lovers. The Wonderful Soul Beats. Je blijft ze horen. En hij zegt, oh, die is lekker zeg. Er komt een panfluit in voor. Een heerlijk ritme. Uitgebracht op White Label Only for DJs. Dan schrijven we eind jaren 70. Zanger in kwestie, Mr. L. Synth. En hij zingt, oh baby, I know.

1978. Zo lang geleden alweer. En wat een mooie song, hè? Een tijdloze song van Mr. Al Sint. En dat wist hij, hoor. Dat wist hij toen hij deze song schreef en componeerde. En noemde hem I Know. Mooie song, hè? Al Sint hoorde je. En dan, ja, ik vertelde je al in het begin van de show, in het eerste uur, door je de Commodores. Toen zei ik al, je gaat meer horen over James Anthony Carmichael. Nou, het moment is nu aangebroken, want de Grammy-winning producer, dat was hij. En hij werkte als producer bij Motown Records and Tapes. Hij werkte voor Diana Ross. Hij werkte voor Gladys Knight. Hij werkte voor de Jackson 5. En hij werkte ook nog voor de Commodores. Denk aan de songs Easy, Three Times a Lady, Sail On, Brick House, Lady You Bring Me Up, Just to Be Close to You. En ja, hij scoorde ook nog solo enkele mooie songs voor Lionel Richie. Het was natuurlijk Truly en All Night Long. Ik kan er nog wel een paar op noemen. Hello, Running With The Night. Allemaal van de hand van James Anthony Carmichael. En soms maakt hij van het Motown-label maakt hij een uitstapje naar een ander recordlabel. En zo ging hij ook enkele jaren naar A&M Records. Het, zeg maar het plaatlabel van Herb Albert. En dan nam hij onder zijn hoede de legendarische band Atlantic Star, waar ik zelf helemaal idolaat van ben. Maar deze man produceerde en arrangeerde zo verschrikkelijk veel dat hij genoodzaakt was om in de jaren 90 te stoppen en aandacht te geven aan zijn gezin. En deze James is daarna eigenlijk nooit meer in de publiciteit gekomen. Heel jammer. Na alles wat hij ons nagelaten heeft. En nu dan is James Anthony Carmichael ook ons ontvallen op 84-jarige leeftijd. Hij laat zijn vrouw en twee kinderen na. En wij zullen hem missen, deze grootheid. En je gaat horen, zometeen, een bloedmooie song. Touch a Fall of Clover. Pluk eens een vergeet me nietje. Ja. James Anthony Carmichael produceert deze song voor Atlantic Star. Je hoort hem nu. Touch Fall of Clover.

0: Touch your four leaf clover. Oh, wat mooi, hè? Natuurlijk, de band Atlantic Star. En dan die voice. Die voice van Miss Sharon Bryant. Wat onwijs jammer dat zij ook, ja, midden jaren tachtig. Ja, ongeveer wel. Is zij dus uit de band gestapt. En ja, haar plaats werd toen ingenomen door, ja, ook niet de minste hoor, door Miss Barbara Weathers. Die weer kind van die Million Seller Secret Lovers. Maar deze, ja, die voice van Sharon Bryant. En dan geposeerd door de man die onlangs overleden is, Mr. James Anthony Carmichael. Een tijdloze song. Ik heb er erg van genoten en ik hoop u ook.
1: The sound of Sal Soul. The beat of Sal Soul. Disco boogie. Do you hear it?
2: Sal Soul.
1: Do you feel it?
2: Sal Soul.
1: Now you can have it on the most exciting explosion of disco music ever. Sal Soul superstars like Moment of Truth and Claude Jabari. Non-stop stars and non-stop music. For dancing, for listening, for turning on a party. Disco boogie is everybody's first choice. Back-to-back continuous music. 22 original chart-busting hits by the original artists playing in discos across the country like Eddie Holman and Double Exposure. You don't have to dance to love Disco Boogie. And included in this exciting two-record album are the greatest hits of the Sal Soul Orchestra. Tangerine, Sal Soul Hustle, Magic Bird of Fire. There's Carol Williams. Lolita Holloway. The music just keeps on coming. The fantastic Silvetti. They're all in Disco Boogie. And all 22 hits can be yours if you order right now. Just $6.98 for the two-record set or $8.98 for 8-track tape or cassette. So get dancing, get listening, get Disco Boogie now.
0: Yeah, the dancing shoes mogen weer aan, hoor. Sal Soul Records and Tapes, legendarisch recordlabel. En ook deze band die maakte daar onderdeel van uit. Helaas maakten ze maar één album. En de band bestond uit de ex-members van funkband Instant Funk. En natuurlijk voorman Richie Weeks. Dan heb ik het over The Jammers. De opvolger van And You Know That. Hoor je het heerlijke fijne What Have You Got? What Have You Got To Lose? En daar gaan we heerlijk, heerlijk van genieten. Oh, hoor toch eens. Ik ga hier helemaal vanuit mijn dak. Wat een lekkere song. Geniet er maar.
3: Hi folks, it's all brothers and sisters. It's the

just

Oh, baby, what have you got to lose? Tell me. Dat is ook de Jammers. En ja, die bassist die je hoorde in deze band, dat was keyboard player Raymond Earl. Raymond Earl is natuurlijk bij de band Instant Funk. En in de background hoorde je Connie Harvey. En Connie Harvey, dat was een hele mooie dame die ook vroeger bij Instant Funk zat. En dus vertrok naar deze band, The Jammers. Je hoorde het heerlijke, fijne, funky What Have You Got To Lose?

en dat doen we nog één of twee songs. Want deze zanger die begon in de gospel scene. En als hij binnenkwam om zijn songs ten gehoor te brengen, dan viel hij op door zijn prachtige mooie witte smoking. En zijn handelsmerk natuurlijk zijn voice. Je hoort Mr. Elias Ray met het prachtige Florida Baby.

0: Oh, mooi hè? Elias Ray, zo heet deze man. En hij zong Florida Baby. En weet je wat nou zo jammer is van deze man? Hij is overleden. Hij is overleden in het Apollo Theater tijdens een optreden. Hij zong daar zijn voorloper. En die heette The Velvet Night. En hij stort in elkaar. En ik moet zeggen, als ik daarna denk, tears in my eyes. En hij was jong. En hij had nog een mooie toekomst voor zich. Helaas niet meer onder ons. Mr. Elias Ray. En die hoort het prachtige Florida Baby. En als ik dan zo op de klok kijk, ja, dan zijn we alweer bijna toe aan de laatste song in de show. En ik kan je zeggen, met een hele, hele toepasselijke naam. Dat ga je zo meteen horen. Maar eerst natuurlijk, zoals altijd, die hele mooie jingle. Die Last Dance jingle. En dan, ja, dan hoor je me weer.
1: Your attention, please. Ladies and gentlemen. This will be the last dance for tonight.
0: Ja, want ja, Soul Freaks in the City. Helaas tijd om afscheid te nemen van 2 uur Black Music on the Soul of 794. Ik heb het weer met liefde voor jou gedaan. Ik heb het met liefde gedaan samen met collega Leo. Het is time to go. De cd's gaan in de koffer, LP's in de tas. Geniet nog maar even. En ik zeg alvast tegen Leo, dankjewel, grote vriend.
2: Kom helemaal goed, Hans.
0: En dank je voor het mooie moment.
2: Ja,
0: en ik zeg bye-bye tegen je.
2: Bye bye.
0: En ik zeg volgende week de ballads, Leo.
2: Ja,
0: ik kan me al verhogen. Verheugen. En morgen warm zeg.
2: Ja,
0: time to go. Executive Funk voor je. Patrick Starfunk producer. Time to go. Tot ziens.

0: sugar. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.

0: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. En dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.